AC blows, nipples froze. Are you

0: This is Galaxy Radio.
1: על פי עוד שכם אמן.

0: are Galaxy Radio.
1: I am.
0: Hip hop, rap, R&B, Afro, and dance hall music.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: That's right. It's Galaxy in the morning time. Richie Styles, Tony Q on the Wednesday check in.
11: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
16: That's right, bangers and good morning vibes are on the way for you. Of course, you already know a little bit down after your 6 o'clock hour. We end up building straight down to 10 o'clock. And yeah, making way for West coming up. But first, though, look out for Spider. Gim's distinct, man. He's going, that's in the mix right now, though. We also got some Sojo L'Amour that's happening right now, okay? That's who's going to open them up at 6 o'clock doors. I'm still a little bit under the weather, guys. So just bear with me, all right? It's middle of the week, Wednesday, a.k.a. the

0: De nieuwste tunes van eigen bodem.
1: Hey yo, Wout, pass me de aux.
0: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
0: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
4: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
5: Foutje, je weet het, hè?
6: Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: Waar de fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: The biggest bangers.
12: You hear them at your favorite station.
13: Set it off, set it off. Right. We about to take flight.
14: We about to take flight.
12: All day and all night. Every day.
15: What's up, it's your man Chris Brown.
16: It's Kehlani.
17: It's the biggest boss, Rick Ross.
18: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
8: We are Galaxy Radio.
19: Hey, yo. Yo, everybody.
0: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
20: I'm here.
21: Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio.

0: pray for you.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
7: On to the next.
8: Stay tuned for the biggest stars.
9: I'm on.
10: Follow us on Instagram.
11: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
10: Follow
11: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
12: This is Galaxy. It's 7 a.m.
13: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese

0: noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
1: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Tina. Dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
7: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
8: Ik ben Angie Hill.
9: We're so famous.
10: En ik ben Aurier Cass.
7: Muziek, sport, guests en veel meer.
8: We in here.
9: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
7: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
10: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: We are...
10: Hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
13: It's Galaxy in the morning time. What up with it? Hey, 7 o'clock. What's up?
14: Back up. I'm gonna get back up to the hip hop.

0: Galaxy in the morning. That's right, your number one station for hip-hop and R&B. Some freaky teas on the way for you. We also got some Tropi, Ka, and the beautiful Jade Lauren coming through with talking about Hoch. If you just waking up, if you're just checking in, these big ones are loading, all right? Good morning.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. With the light, man.
2: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

0: Dit is de Galaxy News Update.
1: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
8: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
9: Kom maar binnen, jongens.
10: Kom binnen, mannen.
8: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
7: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
5: We are...
11: Hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
13: It's Galaxy in the morning time, 8 o'clock. What up with it, boy?
5: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
14: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
15: Let's go.
5: Here are Richie Styles and Tony Q.
13: That's right, Richie Styles and Tony Q on the 8 o'clock check-in. Of course, our friend is here with us talking about girls and want to have fun. We also got some Bare Minimum. That's by Fresh, all right? Let's go. That's what's open up our 8 o'clock doors. Good morning.
16: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
17: It's a new day.
18: I'm up early, I'm never late.
16: This is Galaxy.
19: What's up? It's Lil TJ.
20: What's up? It's 21 Savage.
21: It's Vito, baby.
22: What's up? What's up? What's happening?
23: What's up? It's Smoke.
24: What up? It's your boy Lil Durk.
25: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
16: We are Galaxy.

0: It's Galaxy in the Morning time. More hits, more bangers coming your way. And by hits and bangers, I'm talking about some Nostradamus. The World Is Yours, that's on the way. Some Jonah Frazier is also in here featuring Hirok with We're All Gonna Make It. Yeah, man, that's how I feel. We're all gonna make it. Let's go.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Got everything you need. Now bring it like you need.
1: Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
3: Ja, ik ben hier. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
1: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
5: Hij is aannemer, veel stress.
1: De man die door iedereen wordt begeerd.
5: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
1: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
1: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Wat was je van plan dan?
5: We praten thuis, oké.
1: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
1: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
1: Vanaf 17 september in de bioscoop.
10: Hoi!

0: benadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here. Cause I said so. This is Galaxy Radio. Sugar.
2: Wat is er gebeurd?
3: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
2: Tina, dit was niet jouw schuld.
3: Vanaf 17 september in de bioscoop.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio. We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
7: This what we sound like, baby.
5: Let's go.
3: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
8: Goedemorgen, woensdag alweer, halverwege de week. We breken hem doormidden. We kijken even terug naar afgelopen weekenden. En ik moet even terugdenken aan mijn weekenden. En er viel mij daar iets op. Namelijk over festivals en over hoe mensen eruit zien. Ga ik er zo meteen meer over vertellen.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
8: Zometeen gaan we in die throwbacks met jou. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even fantasy draaien. En

0: Fantasy. Ja, ik liep laatst op een festival rond. En ja, er viel mij daar iets op. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stilootje. En iedereen wil er een beetje anders uitzien. Alleen als duizenden mensen tegelijkertijd proberen uniek te zijn, dan krijg je iets heel erg grappigs. Ik ga je zo meteen vertellen wat je dan precies te zien krijgt. Eerst nog deze. Stan. Eminem.
1: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: We are Galaxy.
1: Mic check. 1, 2.

0: Bond, James Bond, hier bij Galaxy Radio. Ja, even terugblikken naar afgelopen weekend. En het weekend daarvoor trouwens ook. Ik heb een feestweekendjes. Ik heb wat feestweekendjes gehad. En ik was op een aantal festivals. En daar viel mij het een en ander op. Namelijk, iedereen probeert natuurlijk zijn eigen stilo te hebben. Een beetje alternatief. Gekke zonnebril, wijde kleding, aparte pet. Een bepaald merk, een tasje erbij. Maar als je vervolgens om je heen kijkt, dan lopen er ineens honderden mensen in ongeveer precies dezelfde combinatie. En waarschijnlijk heeft iedereen thuis voor de spiegel gestaan en dacht, ja, nou, dit is wel echt mijn look. En ik moet zeggen, ik doe daar zelf keihard aan mee. Ik koop nieuwe kleding voor een festival. Ik zoek de leukste broek, de leukste pet, om ervoor te zorgen dat ik er uniek uitzie. Alleen als je dan om je heen kijkt, denk je, ja, ik zie eigenlijk alleen maar versies van mezelf. Alleen dan ietsje anders gekleed of er ietsje anders uitzien. Maar eigenlijk zien we allemaal met z'n allen hetzelfde uit. Dus dan kom je eraan en dan zie je dus 20 mensen die exact hetzelfde bedacht hebben. Nou ja, goed. Het is niet erg, maar wel iets om even over na te denken. En ik stond toevallig op met die gedachte vanmorgen. Ik dacht, ik deel hem even met je. Hey, zometeen Boon Sakana, Ronnie Flex, na deze leugens. Yo, Silvio.
1: This is Galaxy Radio.

0: Any throwbacks? I know what you want, Busta Rhymes bij Galaxy Radio. Ja toch? Hey, en zometeen gaan we wederom in die throwbacks. En die is heerlijk. Echt een all-time legend. En we gaan hem zometeen voor je draaien uit 1999 alweer. Dr. Dre. Still Dre komt eraan. Na een track die, nog vrij nieuw is. I Just Might. Bruno Mars. En zometeen jouw favoriete track. Je mag hem doorsturen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is?
3: Here comes the brand new flavor in your ears.
2: Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2... hier op Galaxy Radio.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
6: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
7: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
8: Bring the real hip-hop back.
9: Bring the hip-hop back.
6: And back.
7: With more bangers on Galaxy Radio.
9: We wreck the culture.
6: Bikinis, sunglasses, ice-cold drinks.
10: We got dance, summertime vibes.
6: And nothing but good vibes on Galaxy Radio.

AI muziek eigenlijk omarmt. En hij heeft het ook gezegd laatst. Hij zegt, luister, we kunnen wel blijven moeilijk doen over AI. We kunnen er tegen vechten. Hij zegt, het doet me gewoon vooral denken aan de komst van muziekcomputers en dat soort dingen. Daar vochten mensen ook tegen. Alleen is wel de toekomst geworden. Zo wordt AI ook de toekomst. Laten we het met z'n allen maar gewoon omarmen. Aldus Dr. Dre, de man die al jarenlang meegaat en nu dus gewoon nog steeds wil vernieuwen. Kun je alleen maar respect voor hebben. Hey, trouwens, jij mag doorsturen wat jouw favoriete track is. Ik hoor het graag van je.

0: Shake it to the max bij Galaxy Radio. Een track die heerlijk dansbaar blijft. Ik hoorde hem laatst bij de set van Major Lazer. Wat ook een heerlijke set was en waar die ook perfect klopte. En hij ging lekker door met allemaal tracks die daar best wel goed bij pasten. Wat er ook goed bij past zometeen zijn de tracks die ik voor jou ga draaien. Namelijk jij mag doorsturen wat jij graag wilt horen. Dus ik hoor het graag van jou. Stuur het door. 085-029-4x2.
1: This is Galaxy Radio.
2: Galaxy.
3: Hey.
2: What up?
3: Yeah.
2: This is Drizzy Drake.
4: This is

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Wil jij werken op de...

0: is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
1: Wake up fresh with Richie and Tony.
2: Weekdays from 6.
3: Real recognize, real tough.
4: It's a new day.
1: And this is what you missed.
5: Yes, I'm taking you guys back to that 1996 year. Where it was a good year. 1996 was a good year, man. I was still young. Trying to get a beard on my face.

0: dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go. Let's go. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. En hier is Wes!
2: September dus, het is alweer wat minder warm dan de voorgaande maanden. Ook wel lekker moet ik zeggen, alleen je moet ervan houden. Om het toch een beetje warm te gaan maken, gaan we zometeen voor jou draaien. Broederliefde, Maak Me Niet Heet. En straks nog jouw favoriete track die je mag doorsturen naar de Galaxy Hotline.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
2: Je mag WhatsAppen of bellen, ik hoor het graag van je. Eerst op deze, dus Broederliefde, Maak Me Niet Heet.

ASAP Rocky, hoor je bij Galaxy Radio. Ja, het is tijd voor jouw favoriete working track, jouw favoriete vakantietrack. Jij mag hem doorsturen. Je mocht hem doorsturen via 085-029-4x2, via WhatsApp of bellen. En dat deed je. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. En dan vooral eentje in het bijzonder. Een artiest die je waarschijnlijk kent van het nummer Who's That Girl? Niet Madonna, een andere artiest. In 2002 bracht ze een track uit met Alicia Keys. Eigenlijk vooral omdat ze gewoon Alicia simpelweg vroeg. Omdat ze haar gewoon echt goed vond. En ze wilde een vrouwelijke zangeres op de track. Het nummer werd een gigantische hit. Nummer 2 in Amerika. Stond op haar album. En ik heb het dus over EVE. Met het nummer Gangsta Love. En die gaan we hier draaien bij Galaxy Radio. Speciaal voor jou hier vandaag. Let's go. Hey, what's up? It's your girl, Bo Relay. Hey, this is Travis Scott. This is Beyonce. It's Future. This is SZA. All the biggest stars. A day in the street. We on fire. You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: Van throwbacks uit 2002 gaan we naar een, inmiddels nog geen throwback. Montero, Lil Nas X bij Galaxy Radio. Ik denk vanaf een jaartje of 6, 5 wordt iets een throwback. Althans, misschien kunnen we hem wel gewoon een throwback noemen. Maar wat zometeen echt een ultieme throwback is, is, ga ik natuurlijk niet verraden, maar een track uit 1991. En dan gaan we echt back in time. En je hoort zometeen welke dat is, maar het zijn wel legends die nog steeds optreden trouwens. Je hoort zometeen wie dat zijn. Ook nog Jay Controlando naar Backend hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy. We bring the summer.

0: Jay Controlando, een track die al lang meegaat in de lijsten. En er is een artiest die heeft echt wel wat records op zijn naam staan. Ik tel er zo'n 22 records. Ik heb het over Drake, de man die de meeste Hot 100 hit ooit had. Hij had 403 nummers in de top 100 staan. De enige artiest ooit die over de 400 ging. Hij heeft de meeste top 2 hits, 27. De meeste top 3 hits, 35. Top 5 hits, 47. Top 10 hits, 90. Top 20 hits, 154. Top 40 hits, 241. Ongelooflijk. Hij heeft een aantal debuten gehad in de top 5. Hij heeft een langste onafgebroken periode in de top 100 gestaan. 430 weken achter elkaar. Hij heeft de hele top 5 tegelijk bezet. Meeste nummers tegelijk in de volledige top 100. Het is ongelooflijk. 42 nummers in één week. Meeste weken op nummer 1 binnen in een kalenderjaar. Meeste nieuwe top 10 hits. De meeste Amerikaanse nummer 1 hits door een mannelijke soloartiest. 14, waarmee hij Michael Jackson voorbij ging. Aldus Drake. Ja, daar kunnen we maar één ding aan doen. We gaan hem gewoon draaien voor jou hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we dus in die throwbacks met jou samen naar 1991. We gaan zometeen Thames draaien, What You Need. Maar eerst dus deze artiest die meerdere records verbroken heeft. Drake komt eraan voor jou hier bij Galaxy Radio in de morning. Shebang.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Manish on a beat, shebang. All of my ops say dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
3: De nieuwste tunes van eigen bodem.
4: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
3: En de hardste freestyles.
5: Let's get it.
3: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
6: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
3: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
7: Next up, big time, hè?
8: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
3: Vanaf 7 uur.
0: Woutje, je weet het, hè?

0: Akkertjes, Killerman, Cypress Hill, die hebben Galaxy Radio, de track waarmee ze in 1991 doorbraken. En de meeste mensen kennen ze waarschijnlijk van Insane in the Brain, maar die kwam pas 2 jaar later uit. Dit was dus hun debuuttrack en stond op ook hun debuutalbum Cypress Hill. Gaat over het harde straatleven en het gevoel dat je continu op je hoede moet zijn. Eigenlijk een perspectief van iemand die leeft in een omgeving waar geweld, wapens en zelfverdediging eigenlijk heel belangrijk zijn. Het klinkt dus heel extreem, die titel, maar het past vooral bij de dreiging en de spanning die je in het nummer gewoon hoort. Werd nummer 1 in de Billboard Hot Rap Singles Track en kwam daarnaast ook in de algemene Billboard Top 100 terecht. Wat dus gewoon een banger was. Cypress Hill hoorde je bij Galaxy Radio. Oh, I could just kill a man. Zometeen gaan wij richting de lunch break mix. Gaan de lunchpauze leuker voor je maken. Een beetje meer energie geven straks voor jou. Maar voor het zover is, heb ik nog een aantal tracks voor jou klaarstaan. En dat zijn deze tracks. Boo komt eraan. En What You Need Tams gaan we nu voor je draaien. Dus bij deze.
1: Cold drinks. Warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B, and Afrobeats.
2: We are Galaxy Radio.

0: Audio Tim's What You Need. En we zitten alweer aan het einde van Westwood Galaxy Radio, maar geen probleem. Want zometeen is een lunchbreak mix met Sydney Cregger die jouw lunchpauze meer energie gaat geven. En we lopen gewoon lekker door met Galaxy Radio. Vandaar dus blijf heerlijk luisteren. Zometeen dus meer energie voor jou tijdens je lunchpauze. Pak je boterham uit je tas en ga er lekker voor zitten of ga dansen. Het mag allemaal. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music. We're crazy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
6: us
5: on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 12 p.m.
8: Dit is de Galaxy News Update. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, The Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdienst ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in.
10: Yeah. In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
15: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
16: Als aannemer, veel stress.
15: De man die door iedereen wordt begeerd.
16: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
15: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
17: What the fuck was je?
15: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
18: Wat was je van plan dan?
16: We praten thuis, oké.
15: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
19: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
15: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
20: Gina, dit was niet jouw schuld.
15: Vanaf 17 september in de bioscoop.
21: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
22: Ik ben Angie Hill.
23: We're so famous.
24: En ik ben Orie Cass.
21: Muziek, sport, guests en veel meer.
22: We in here.
23: That's right.

Alas, kill it, galash. Yo, that's what you do, sir.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
9: Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien.

0: vanavond op Galaxy. Vibes met Marvin, Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Hey. Turn up Galaxy Radio. Dropping hip hop. Dropping another hour packed with music.
5: This what we sound like, baby.
4: Let's go.
6: Now, guess who? Back in the month. Yeah, I'm back on the block.
7: Back up on your block.
8: Galaxy.
6: Let's get to it.
8: The number one in hip hop and R&B.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
1: Ja. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: These are the bangers on

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vijf.
3: Jacques Chirac.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
6: This is Galaxy. It's 2 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar.
13: Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: This away you miss last Saturday pan fitik y'all them.
18: Voelt dat niet maar bas. Zij is heel hoor.
19: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
20: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, righteous soap. Only upon Galaxy Radio.
21: We are...
22: Hey.
21: Turn up Galaxy Radio.
22: Dropping hip-hop.
21: Dropping another hour packed with music.
23: This is what we sound like, baby.
21: Let's go.
24: It's Kanye West.
25: Hey, what's up? It's Saweetie.
26: Yo, it's your boy Made It Tokyo.
27: The hip-hop is about to blow with 10 joints in a row on Galaxy Radio.
28: Rolling 10 joints in a row.
29: Commercial-free hip-hop and R&B.
30: That's how we do it.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Chaos to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaum in ijs.
2: Het oog valt ook wat.
3: Ja, dat begrijp ik, maar...
2: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
3: Nou.
1: Kan het nog gekker?
0: Daniel in ijs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Galaxy Radio. Where the biggest stars come to...

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio. We are Turn Up Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
11: This what we sound like, baby.
5: Let's go.
12: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
13: Back inside that hip hop and R&B.
2: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.

sexy people.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de regen.
2: Hey, ik ben Danny van Flava in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
8: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Hey, yo. Yo, everybody.
10: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: I'm here.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 4 p.m.
8: Dit is het Galaxy News. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
9: Let's go!
10: Another hour of hip hop.
11: Stay tapped in.
12: Right
13: Cause I said so.
14: This is Galaxy Radio.
15: Sugar. Wat is er gebeurd?
16: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
17: What the fuck was je?
16: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
18: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
16: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
3: Ja, Boss B meldt zich voor duty. Tot 7 uur ben ik bij je. Hey, goedemiddag. Het is woensdag vandaag en dat betekent midden van de week op weg naar het weekend. Ik loods je door de avondspits heen met dure benzine. Sinds vandaag recordprijzen. En zometeen Big Sean, Kendrick

Sean, Chris Brown en Ty Dolla Sign. You're the Play No Game hier op Galaxy. Daarvoor zat Kendrick Lamar en Peekaboo en Trobi en K.A. mochten aftrappen na 4 uur met Hoog. Hey, tot 7 uur Baas B op Galaxy. Ik lood je door de avondspits heen. Ik zorg dat je zometeen vaarwel zegt tegen de baas. Het is genoeg geweest. Morgen weer een nieuwe dag. En op weg naar je vrije woensdagavond met keiharde bangers. A1 en J1 liggen voor je klaar. Ook Drake heb ik meegenomen met Energy. Tupac komt eraan met California Love. En gisteren natuurlijk belangrijke dag. Uitspraak in de rechtszaak over Tupac Shakur. Zijn moord nu 30 jaar geleden heeft eindelijk een veroordeelde opgeleverd. Dat was KVD, die zichzelf natuurlijk redelijk in de spotlight heeft gezet door allerlei verklaringen te doen in podcasts, in interviews en in een boek, waarbij hij zichzelf natuurlijk een hoop belastende materiaal op zijn nek heeft gehaald. Dat gaat hem een dikke gevangenisstraf opleveren. Hoewel hij gezegd heeft dat hij nog in hoger beroep gaat. Dus het proces is nog niet afgelopen. Zometeen dus California Love, Tupac samen met Roger Troutman. Maar eerst, Die Die, hier is Shakira en Burna Boy.

0: niggas might. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga.
1: Hoge bomen vangen veel wind. Ja, en als je dan populair wordt, dan heb je natuurlijk ook vijanden. Je hoorde Drake en Energy, daarvoor A1 en J1 met Latest Trance. En Tupac samen met Roger Troutman in California Love. Hey, de lijnen gaan open. 085 029 4x2. Heb je iets te melden? Laat van je horen.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: De nieuwste tunes van eigen bodem.
1: Hey yo, Wout, pas me de AUX.
0: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
0: Dat is Pas de AUX, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
4: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
5: Woutje, je weet het, hè?
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
7: These are the bangers on Galaxy.
8: Better give me respect, give me respect.
9: Yeah, I'm in my go-yard, you go, girl.
10: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: Hij zou ermee stoppen. Hij ging toch weer door. Hij kwam terug op zijn beslissing. Ik heb het over The Weeknd. Je hoorde The Hills. En daarvoor Olivia Dean uit de Airplay Top 20 met Man I Need. 085 029 4x2 lijnen staan open. Wil je plaats aanvragen? Wil je iets zeggen? Kwijt? Moet je ergens over praten? Ik vind het allemaal prima, weet je. Af en toe zijn we ook een soort van psychologen. Ik bedoel, mensen die klagen dan over de hoge benzineprijzen. Ja, proberen dat dan weer goed te praten. Ondanks dat we zelf natuurlijk ook die prijzen moeten betalen. Laat het weten, 085-029-4x2. Het is tijd voor nieuwe muziek. Hier is Future met Tank Top Pluto.
1: This is Galaxy.
2: Sun sound brand new right here.
3: And it's the number one song on your playlist.
1: Galaxy Feature Music.
4: Yo. Ik luister vanuit Rotterdam en jullie maken mijn hele dag, broer. Sowieso de beste zender.
5: Wij zijn twee.

0: Sexy met Lil Kleine en Broederliefde, je hoort de waterkant. Daarvoor een andere kleine, Lil Baby en All of a Sudden. Russian was er samen met Ro Alejandro en Santa en Future met zijn nieuwe single. Die heette Tank Top Pluto. Het was 7 uur, loods ik je door de file heen. Het is een dure avondspits natuurlijk, want de benzineprijzen die zijn weer enorm gestegen. €2,67 betaal je nu voor een litertje, €1,95 aan de pomp bij de snelweg. Weet je wat mij opvalt? Ja, misschien ben ik de enige hoor, maar... Als ik het gewoon economisch bekijk, dan verkoop je toch je eerste oude voorraad tegen een bepaalde prijs waarvoor je het ingekocht hebt. En als dat op is, dan moet je opnieuw inkopen. En als dan, weet je, de benzineprijzen duurder zijn, dan stijgen dus dan pas de prijzen. Maar ik weet niet, op een of andere manier in Nederland is het altijd zo dat, weet je, ergens wordt er een bom gegooid. Vaak door Donald Trump. En dan onmiddellijk stijgen die benzineprijzen. Hoezo zijn dan die benzineprijzen in één keer een stuk duurder? Er is toch nog gewoon oude voorraad met prijzen van een week geleden, of misschien wel een maand geleden, of misschien wel een half jaar geleden. Hoezo stijgen de prijzen dan vandaag meteen? Leg mij dat maar eens even uit. Maar goed, €2,67, daarmee weer een absoluut record. En ja, we zijn nog steeds een van de duurste landen in Europa als het om benzine gaat. Ik volg een blog van iemand die op dit moment door Amerika aan het reizen is met een camper. En ja, zij klaagt steen en been als ze namelijk diesel aan het tanken is om die bussen vol te gooien. Ik denk dat bij mezelf, kom eens een tripje in Europa doen. Je gaat failliet. Maar goed, 085-029-2 als je er iets over kwijt wil. Zometeen J. Cole en My Life, maar eerst Trey Songz. Dit is Love Faces.
1: Ladies and gentlemen,
2: say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.
6: When I met you, woman, I couldn't help but notice a face so beautiful. Now imagine the faces you would make.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nueba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
8: Ik ben Angie Hill.
9: Persoon Famous.
10: En ik ben Aurier Cass.
6: Muziek, sport, guests en veel meer.
8: We in here.
9: That's right. You know how we get down, when we get down, and when we get down, we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
10: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
6: We are
9: Turn up.
6: Galaxy Radio.
2: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
13: En alweer een uurtje dichterbij het weekend op deze woensdag. Ja, het is nog een paar dagen werken. Ik weet het. Maar goed, het kan voor mij niet snel genoeg komen. Hey, 2 september 2026. Zometeen in de aanbieding Ty Dolla $ign met Paranoid. Ik heb Distinct en NASA voor je klaar liggen met RSC's. Maar eerst Mensa en Serrano.
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio.

0: I think this bitch gonna set me up. Ik denk dat die relatie geen lang leven beschoren is, maar dat had hij zelf ook al door. Ty Dolla Sign en I Think I'm Paranoid. Daarvoor Distinct met RSC's en Mensa met Serrano, met Ben met Serrano. 085-029-2042, dat is ons telefoonnummer. Je kan er ook op WhatsAppen, dat is gewoon hetzelfde nummer. Laat van je horen, spreek even een voice memo in als je iets kwijt wilt. Plaats wel aanvragen. Hallo?
1: Hey, shout out to Galaxy. Jullie draaien alleen maar heat, man. Staat hier nog op aan.
0: Dankjewel. Is het vandaag Nationale Complimentendag of zo? Doe ik allemaal alleen maar complimenten komen er binnen. Hou je niet in, hè? 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zometeen de Yin Yang Twins. Maar eerst Bad Bunny, DTMF.

0: Elke zaterdagmiddag dan zetten we ze op een rij. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy in de Airplay Top 20. En deze plaat staat ook in die lijst. Je hoorde Raven Lené met Love Me Not. Daarvoor Justin, Pharrell Williams en Run the Jewel. De Yin Yang Twins waren er. Een Galaxy throwback met Wait the Whisper Song. En Bad Bunny ook uit die Airplay Top 20 met DTMF. Je luistert naar de Galaxy 104.2 in Rotterdam, op 95.6 in de nagen omgeving, 95.7 in Amsterdam en op 103.4 in Utrecht, met zometeen French Montana en deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio.
2: Turn it up and feel the sunshine.
1: The music that makes your summer lit.
2: Summertime.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Drop the music, turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
4: Back with more music.
1: On Galaxy Radio,
4: where the biggest stars come to play.

0: French Montana, je hoorde Marble Floors. Daarvoor Tyla, That Girl en Ira Starr met haar nieuwe single die heet Tornado. Zal ik even met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de zender. Het is woensdag, dus vanavond vanaf 7 uur hoor je een nieuwe aflevering van de Cartier en DNA Show. De hotline, en dat betekent dat er allerlei onderwerpen over de tafel heen gegooid worden. Dat je zelf ook daar inbreng in kan hebben, want de hotline die staat ook vanavond voor je open op 085-029-4x2. En erachteraan vanaf 9 uur hoor je een nieuwe aflevering van Vibes. Met natuurlijk Marvin Banda en de hele crew en een hoop gasten. Kortom, volle show. En veel pret vanavond hier op Galaxy. Alle redenen om te blijven luisteren. Maar die had je sowieso al natuurlijk vanwege de muziek die we draaien. Zometeen Frenna met Girls Wanna Have Fun. Drake komt eraan met Search and Rescue. Maar eerst Kiba. Hier is I Love It.
1: We are Galaxy. Did you know that?

0: so.
1: Chip out the man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Chaos to the max.
3: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
2: Nieuwsbaam in ijs.
4: Het ongeld ook wat?
5: Ja, dat begrijp ik, maar.
4: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel.
5: Nou.
3: Kan het nog gekker?
2: Daniel en ijs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.

0: Drake, Search and Rescue. Daarvoor Frenna met Girls Wanna Have Fun. Zometeen na 6 gaan we beginnen aan je vrije woensdagavond met veel meer bangers. Blijf luisteren.
1: Galaxy Radio.
2: On FM, digital radio and online.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
6: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 6 p.m.
8: Dit is het Galaxy News. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
15: Als aannemer, veel stress.
14: De man die door iedereen wordt begeerd.
15: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
14: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: Waar de fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
15: We praten thuis, oké. Okay.
14: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gebaasd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
19: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
20: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
21: Kom maar binnen, jongens.
22: Kom binnen, mannen.
23: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
19: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
24: We are...
25: Hey.
24: Turn up.
25: Galaxy Radio.
26: Dropping hip-hop.
25: Dropping another hour packed with music.
27: This is what we sound like, baby.
25: Let's go.
28: This is where the biggest stars come to play.
29: Everybody. Turn it up, turn it up.
28: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
30: 6 uur geweest. Ja, en 6 uur is altijd zo'n belangrijk moment namelijk in de dag. Want dat is het begin van je vrije avond. Ik heb zometeen Beyoncé voor je met Jean-Paul, Baby Boy. Gunna komt eraan met Burna Boy en We Gonna Fuck The Night. Maar eerst Kevin en Roxy Dekker, je hebt mij.
31: Welcome back again.
32: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
33: This is Roddy Rich.
34: Yo, it's Young T and Bugsy.
35: Yo, it's your boy Rotimi.
36: What's up, it's Janae Aiko.
32: Galaxy, the number one.

0: Chappell en Beyoncé, Baby Boy. En daarvoor een andere boy, dat was Burna Boy. Met Gunna, We Gonna Fuck The Night. En Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij.
1: Hey, big up naar alle DJ's van Galaxy. Jullie energie komt gewoon door die speakers heen.
0: En ja, we gaan nog meer energie erin gooien in die speakers van je. Want zometeen heb ik Gims en Theodora voor je met Spa. Lil Wayne ligt voor je klaar met No Worries. Mijn eerste nieuwe single van Stormzy samen met Odile. Die plaat gaat als een speer door de Airplay Top 20 heen. En die hoor je aanstaande vrijdag. En aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4 uur. De 20 meest gedraaide plaat hier op Galaxy. Het heet 24 Hours.
2: More music you came for. Black. Boss B is back on.
3: Keep you coming back.
2: Here on Galaxy Radio.

0: make it worse. Zometeen op Galaxy. Jay, Alicia Keys met een Galaxy throwback en Fall In en deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy. This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest

0: Ik zeg het wel vaker, we hebben ook een spin-off kanaal, dat heet Galaxy Throwback Radio. Daar hoor je de hele dag de oude klassiekers van Galaxy. Op DAB en online via onze app en onze website te ontvangen en te beluisteren natuurlijk. Dit was zo'n plaat die je daar regelmatig hoort. Alicia Keys, You're the Falling hier op Galaxy. En daarvoor zat Controlando van Jay. En dit is een banger, Russian en Pongo.
1: Hey, Russian!

Weet je wat nou zo mooi is aan 50? Het maakt niet uit in welk interview het over welk onderwerp gaat. Deze man staat altijd te smilen. Alsof zijn leven één groot feest is. Ja, dat zou waarschijnlijk met al zijn successen ook wel zo zijn. Je hoorde 50 samen met Eminem en Adam Levine in My Life. Daarvoor Tyler, the creator, met That Guy, Tyla. Ja, ik zeg het even zo om ze uit elkaar te houden. Samen met Gunna en Jump. Don Toliver was er met Second Hand en Russian en Ro Alejandro met Pongo. En zometeen, na 7 uur, de Cartier en DNA Show, de hotline versie tot 9. Vanaf 9 uur hoor je Vibes met Marvin Banda en de hele crew. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G de honneurs waar in Rosa's World. En daarmee leidt ze je de nacht in, de Graveyard Shift. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Hoi! Wow.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund. En moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
10: This is where you miss last Saturday upon Fidical them.
11: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
12: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boek, boek, boek, boek. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
10: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, right your soap. Only upon Galaxy Radio.
8: We are...
11: Hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
8: Let's

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: mocht je nou denken, waar zijn ze nou? Cartier DNA. Nou, ik ben er gewoon hoor. DNA ook.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, jongen. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
2: Tot 9 uur vanavond. De Cartier en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Je stelt gewoon mijn lijn inderdaad, ja. Welkom bij Cartier en DNA's Hotline. Ja, de plek waar ik en DNA praten over situaties die jij misschien zelf hebt meegemaakt. Waar je met je vrienden over discussieert. Of waar je normaal misschien niet zo snel over praat. En vandaag gaan we dat doen met niemand minder dan Jeloni. Jeloni, een hele goede avond.
3: Yes, goedenavond.
0: Goedenavond.
3: Hi, hi.
0: Ja, zometeen ga je kennis maken met de luisteraar. Maar er is best wel veel gebeurd, Jeloni, deze week. Mm. DNA, dat weet jij ook.
1: Ja.
0: Donnie Rolvink. Ja, dat is het enige wat ik zeg.
1: Het is de afgelopen 3 weken al, man, blijkbaar.
0: Het is al 3 weken gaande, maar de discussie wordt nu pas heftiger. Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Heb jij een mening daarover? Heb jij zoiets van, yo, ik vind dit en ik vind dat ik er wat van moet zeggen? 085-029-4x2! En uiteraard gaan we het ook hebben over GTA, want het schijnt dat vrouwen wel mogen zeggen of een vriend dat wel of niet mag spelen. Dus dat komt allemaal in orde. Luister, ik heb nieuwe muziek gehoord deze week van niemand minder dan Young Thug, die een nieuw album heeft uitgebracht met een collectief genaamd Young Stoner Life. En ik dacht, nou, dit nummer, die moet ik jou laten horen hoor. Dus hier komt hij dan.

0: ja, het gaat inderdaad beginnen van wat mag je tegenwoordig wel en niet doen. Donnie Roewink die heeft in een podcast Grenzeloos Gebabbel een aantal uitspraken gedaan over relaties en vrouwen uiteraard, die flink van de reacties hebben gekregen. En een van de uitspraken die vooral viraal ging, ging over een toekomstige vrouw die bij een mannelijke personal trainer zou willen trainen. Nou, ik ga even een kort stukje laten horen van wat er wordt gezegd in deze podcast, want daar begon eigenlijk alles bij. Toch, Diana?
1: Ja.
0: Inderdaad. Nou, hier komt hij dan.
2: Wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
3: Als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest, maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
2: Heel simpel.
4: Wat vind jij daarvan?
2: Nou, kijk, voor mij is het, ik heb denk gewoon wat logischer na, toch? Een man snapt een mannelijke lichaam en een vrouw snapt een vrouwelijke lichaam, toch?
3: Ja.
2: Hoe gaat een man aan een vrouw uitleggen, je moet dit en dit en sowieso die spieren voor jouw billen, want dat is goed. En dat zijn vrouwelijke dingen om met een vrouw te bespreken, toch? Een vrouw snapt jouw lichaam toch nog meer, omdat ze zelf...
0: Oké, de derde gast die sprak, die is gewoon een mogol.
1: Hoezo? Hij heeft niet gelijk?
0: Nee, hij heeft geen gelijk. Als je een deskundige bent, dan heb je gewoon geleerd hoe om te gaan met de vrouwelijke lichaam. Dat kunnen mannen en zowel vrouwen ook. Het lijkt alsof je kan zeggen, er zijn geen vrouwelijke dokters kunnen niet voor mannen bestaan.
1: Nee, dat zegt hij niet.
0: In een bepaalde zin wel. Hij zegt dat vrouwen beter hun lichaam begrijpen. En dat kan, maar je kan het ook leren als deskundige.
1: Ja, 100%. En hij zegt ook van, hij zegt ook niet van dat het niet kan, hè. Maar hij zegt meer van, in zijn ogen, in zijn positie, hoeft zijn vrouw dat niet te doen.
0: Nee, dat is wat Donnie Roewink zegt.
1: Oh, op die manier. Ja.
0: Donnie Roewink ben ik het eens.
1: Ja, 100%. 1000%.
0: Maar daar begint de discussie. En aan de ene kant kan je zeggen, iedereen mag binnen zijn eigen relatie bepaalde grenzen hebben. Blijkbaar niet.
1: Jawel. Dat mag.
0: Mijn god. Nou, Jeloni, waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Of het verschil tussen een persoonlijke grens hebben en iemand anders vertellen wat een echte man of goede vrouw zou moeten zijn? Wat is daar een grens in?
5: Nou, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf gewoon moet bepalen, joh. Wat de grens is. Ja, dat eigenlijk. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen.
1: Maar waar ligt voor jou de grens?
5: Voor mij de grens. En bedoel je dan op gebied van dat hele Donnie Roewink gebeuren?
1: Ja, of? Toch. Dus als jouw man tegen jou zegt, ik vind het niet fijn dat jij bij een mannelijke personal trainer gaat.
5: Dan zou ik het... Ik zou het begrijpen. Ik zou het kunnen begrijpen.
1: Ja, maar je zou het begrijpen, maar zou je er wat mee doen?
0: Nou, dat is al een belangrijk iets. Het begrijpen. Betekent niet dat je het hoeft te doen. Maar als je de andere kant al kan begrijpen, ben je al een heel eind.
1: Ja.
0: Kijk, je kan niet altijd volgen wat je partner wilt. Want dan word je gecontroleerd. En dat is heel toxic en slecht op een gegeven moment. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te begrijpen waar iemand vandaan komt. Mm-hmm. En niet te zeggen, je kan dit niet zeggen!
1: Ja.
0: We zijn niet klaar. DNA, er gebeurt vervolgens nog iets.
1: Ja.
0: Hij gaat vervolgens bij ene Renze aan tafel. Hoe de fuck heeft hij een show gekregen bij de NPO?
1: Ja, dat heb ik ook niet.
0: Renze, nou, dit is wat er is gebeurd met Donnie Roewink, OJ en Renze volgens mij, toch?
1: Ja.
6: Waar ik dat mee tegenspreek, als ik gewoon een persoonlijke voorkeur en een persoonlijke mening
7: over
6: iets...
7: Nee, maar je hoeft toch geen radicaal feminist te zijn om te zeggen, joh, een vrouw kan dat helemaal zelf uitmaken.
6: Ja. Maar dat zeg ik toch ook. Ik heb nooit gezegd, ik zeg letterlijk juist dingen die ik mevrouw... En ik zeg dan, shit, maar we zitten daar met een paar jonge gasten te praten. De toon was net even anders. Maar ik zeg gewoon letterlijk, ik wil dat een vrouw uit zichzelf bepaalde dingen niet doet of kiest of is. Dus daarmee bevestig ik.
7: Het maar is wat helemaal... is dan die rijkwijde? Wat mag een vrouw van jou niet doen?
6: Een vrouw mag jouw vrouw. Een vrouw mag alles van mij. Een vrouw mag...
7: Dat is jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, deze eeuw is het gewoon, een vrouw bepaalt zelf wat ze wil.
6: En dat mag ook.
7: En jij gaat niet voor een vrouw bepalen
6: wat
7: zij mag doen.
6: Dat doe ik ook helemaal niet.
7: Ze mag niet trainen.
6: Nee, helemaal niet.
0: Oké, laten we hier even stoppen. Om te beginnen denk ik dat het heel verkeerd is. En dat is heel gevaarlijk om te doen. Wanneer iemand iets gewoon goed bedoelt en mensen willen het framen met dingen die heel erg radicaal zijn. Dus je gaat niet voor een vrouw bepalen. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat is net als zeggen, hey, Israël moet stoppen met de oorlog tegen Palestijnen en mensen zeggen, je bent een antisemiet. Dat zijn twee hele verschillende dingen. We snappen dat er een probleem is en dat vrouwen ook worden onderdrukt of ondermijnd door bepaalde gedachtegangen en mannen. Maar wat Donnie Roewink eigenlijk hier zegt is, hey, weet je, voor mij, in mijn relatie, zou ik liever niet willen dat een vrouw traint met een mannelijke trainer. Toch?
1: Ja, en daar heeft hij daar recht op. Ja.
0: Ben je daarmee eens?
1: Ik?
0: Ja.
1: Oké, 100%. En meer dingen wat hij in de podcast heeft gezegd, ben ik het ermee eens.
0: Over zoals wat?
1: Hij zei bijvoorbeeld van... hij vond het een grens ook dat er een vrouw en een man vrienden kunnen zijn. Dat geloof ik ook natuurlijk. Maar er zijn grenzen. Je weet toch? Daar ben ik het ook mee eens. Ik ben het er ook mee eens wat hij zegt van... op het moment dat zij de grens niet kan waarmaken, zeg maar. Of niet behoort tot zijn normen en waarden.
0: Dan is het niks voor hem.
1: Dan is het niks voor hem.
0: En dit is wat ik eigenlijk gezegd wil hebben. In de wereld heb jij gewoon recht op jouw grenzen. En er zijn ook vrouwen die niet willen trainen met een mannelijke trainer. Ja. Die twee mensen die vinden vervolgens elkaar. Er is niks aan de hand daarmee. Toch?
1: Nee.
0: Het is omdat iedereen verschillend is. Maar wat krijg je dan? Mensen zoals OJ die dan gaan zeggen... Hey, jij promoot een bepaalde figuur, jij sportieve... En dan denk ik, OJ. Met alle liefde en respect, OJ. Ik ga het zeggen.
1: Zeg jij het maar.
0: Je mag doen wat je wilt. Ik ben ervoor. Maar je bent ook een rolmodel. En je loopt met botox. Je loopt materialisme te promoten. Je loopt in lingerie. Wat is nou echt slechter voor de maatschappij? Hé, van mij mag het. Maar wat is slechter? Een man die zegt over zijn vrouw... Ik heb liever niet dat je sport. En zich kwetsbaar opstelt en eerlijk is. Ja, over wat hij wil.
1: Hij zegt niet... Hij wil dat ze sport. Maar gewoon bij een vrouw...
0: Ja, bij een man... Ja, precies.
1: Ja, anders worden onze woorden verdraaid daar.
0: Nou, Renze. Renze. Ja. Ik kom niet graag bij je aan tafel. Waarvoor ben je bang, DNA?
1: Ja, maar inderdaad. Hij is niet bang. Hij heeft gewoon bepaalde grenzen. En dat begrijp ik ook. Ik heb ook mijn grenzen in een relatie.
0: Nou ja, of is hij bang? Kijk, wat ik van Donny Roving echt zou willen weten... En dat moet je echt een keer vertellen. Hij geeft aan, hij is zelf een personal trainer geweest. En wat hij eigenlijk wilde zeggen is... Ik weet het, OJ. Ik weet hoeveel vrouwen vriend gaan. Kijk naar mij. Ja, ik weet wat er gebeurt. Dus ga mij niks vertellen,
1: OJ. Misschien is hij niet bang. Hè? Misschien is hij aangeven... Kijk, als we zijn woorden moeten geloven, hij is niet bang. Hij heeft gewoon grenzen en hij voelt zich oncomfortabel erbij. En dat begrijp ik.
0: Ja, maar eerlijk is eerlijk, hè. En dan moet ik even naar jou gaan, Jeloni. Ik kan niet oordelen, maar ik heb het gevoel dat tussen mannen en vrouwen... Kijk, mannen zijn heel simpel. We willen een mooie vrouw die gewoon grappig is en niet te veel aandacht geeft aan andere mannen. Dat is eigenlijk basic wat mannen willen. Als ik soms kijk naar wat vrouwen allemaal voor lijst hebben voor mannen, denk ik... Yo, man. Dit is niet wie ik ben.
1: Ja.
0: Dit is niet wat ik doe.
1: Ja.
0: Dit is niet wat ik verdien.
1: Ja.
0: Dit is niet de auto waar ik in rij.
1: Nee.
0: Wat moet ik nu doen? Zeg ik daar iets geks of is dat in deze huidige maatschappij wel een beetje dat ding? En moet dat ook kunnen?
5: Ik weet niet. Kijk, als ik persoonlijk over mezelf spreek, vind ik het eigenlijk niet nodig, nee. Ja, je ziet het veel. Je ziet veel
0: Ja, maar je hebt toch ook wel een lijst over wat een man voor jou aan moet kunnen voldoen?
1: Ik heb het ook wel voor een vrouw.
0: Ja, maar dat is toch die toxic? Dat hebben we toch allemaal?
1: Ja.
0: Anders zouden we toch op iedereen vallen, zeg maar. Dat kan toch niet?
5: Nee. Als je het zo bekijkt wel, ja. Maar echt van, je mag dit niet, je mag dat niet. Nee, dat heb ik niet.
0: Nee, je mag dat niet.
1: Dat is
0: een andere podcast. Dat is een andere podcast. Daar ben ik het ook niet per se mee. Chino en Art. Goed. Nou goed. Bad Bunny Monaco. Laten we even daarin gaan.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de Carjé en DNA show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjalden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: Galaxy Radio.
4: This is what

0: met Wizkid Benz. En uiteraard gaan we gezellig doorbabbelen met een andere hot topic.
1: Ja.
0: Nou, de hele is al blij hoor. Nou, hier komt hij dan. Het is namelijk tijd om het wel te hebben over dingen waar vrouwen wel voor mogen bepalen. Namelijk, mag jij of niet gamen zodra GTA 6 uitkomt?
2: Kan J&D naast hot topic?
0: Oh ja, ja.
3: GTA 6.
0: Ja, wat verwachtte jij van mij? Je loopt
3: ja, ik had iets heel anders voor mij.
0: Ja, dat is jouw probleem, man. Wees scherp op je werk, jongen.
3: Nee, vertel. We gaan van de muziekindustrie naar misschien wel het meest onverwachte relatiediscussie van vandaag. Er is online een discussie ontstaan over relaties in GTA 6.
0: Oh ja.
3: Sommige partners zouden zichzelf afvragen of het spelen van bepaalde dingen in de game wordt gezien als vreemd.
0: Je loopt al te lachen terwijl je het zegt.
3: Ja, wel, het klinkt heel fucking belachelijk, Ben.
0: Ja.
3: Maar het is ook wel interessant of zo.
0: Het is wel interessant, ja.
3: Is want waar, zo? Ja, want waar, voor mij is waar ligt de grens tussen fantasie, entertainment en daadwerkelijk vreemd gaan of ontrouw zijn?
0: Misschien wel belangrijk om dat nu al te bespreken voordat we dadelijk 10 jaar verder zijn met GTA en dat mensen virtual rare dingen doen en in die wereld gaan leven.
3: Voor de mensen die het niet weten, zeg maar. Ja. Er komt een functie in GTA 6 waarbij je een relatie met een vrouw moet gaan onderhouden.
0: En voor de mensen die het niet weten, GTA 6 komt eraan.
3: Ja. Ik zeg je eerlijk, ik zag een paar beelden en het klus zag er heel realistisch uit, man. Die vrouw ging klagen op bullshit gewoon.
0: Is dat realistisch, DNA?
3: Bro, ze ging vragen, je kent die. Dus
0: Ben je bang voor DNA?
3: ik ben nergens bang voor me. Ik voel me gewoon oncomfortabel. Ken je die, dat je meid naar je toe komt en ze vraagt van, welke jurkje moet ik aandoen? De linker of de rechter?
0: Ja.
3: En dan
0: ja.
3: kies je de linker, is het niet goed.
0: Ja.
3: En dan kies je de rechter, is het ook niet goed.
0: Ja.
3: Precies dat gebeurde in die game, man.
0: Ja, klopt.
3: Toen dacht ik van, ja, zo realistisch is het, kill.
0: Het is realistisch.
3: Nu krijg ik al hoofdpijn van die game, man.
0: Oké.
3: Okay. Nee, fout.
0: Duidelijke taal. Nee, je mag het zeggen, ik hoor je. Dus nu zijn vrouwen voornamelijk aan het denken van, hey, is het vreemdgaan? Maar is het een echt ding of is het een grap?
3: Nee, het is een echt ding.
0: Er zijn echt vrouwen die denken, die vinden het is vreemdgaan.
3: Ja, en ergens kan ik het begrijpen.
0: Wow!
3: Nee.
0: Oké.
3: Hoe jij het neemt,
0: maar
3: hoe jij het
0: neemt. Turn side.
3: Nee, zeker niet. Ik vind het niet vreemdgaan of zo. Ik vind het gewoon,
0: je zegt het ergens, begrijp je het?
3: Ja, ik begrijp. Dat ben ik het niet mee eens. Ik kan begrijpen dat vrouwen zo kunnen denken.
0: Oké, duidelijk. Oké, waarom?
3: Omdat de bepaalde fantasie, ik weet niet hoe ver het gaat. Je weet toch? Hoe ver die gimmick gaat, ik weet het niet.
0: Ja.
3: Maar ik kan begrijpen dat als een vrouw, je moet basically een andere vrouw onderhouden, basically, toch?
0: Ja.
3: Niggas zijn al van, of mensen bedoel ik, zijn al mensen zijn al op die tip van, ik ga 100 uur in die gimma zetten.
0: Ja.
3: Dus nu ben je meer bezig met die andere meid dan met mij, zeg maar. Dat, ik denk dat dat de insteek is van die vrouw.
0: Kan je dat snappen, Jelone?
4: Nee.
0: Oké, dope.
4: Het is toch gewoon een spel?
0: Ja, het is inderdaad een spel. Kijk, ik denk dat het
4: als je jaloers wordt op een spel,
3: dat is crazy.
4: Dan ben je toxic.
0: Kijk, waar je wel jaloers op mag worden, is dat iemand gewoon weinig tijd aan je spendeert en meer tijd zet in iets anders. Maar met GTA 6, gun ons even 2 maandjes.
3: Je hebt die game voor mij gekocht.
0: Maandjes. Ja, die 2 maanden gewoon. Je weet
4: ja, maar je hebt toch ook heel vaak mannen die gewoon FIFA aan het spelen zijn of Call of Duty. Ja.
3: Klinkt dat soms?
0: Het gaat veranderen.
4: Ja, oh.
0: Dat gaat veranderen met GTA 6. Ik denk dat het wel
3: heel erg. Nee, ik denk het niet.
0: Bro, je gaat me niet zien. Ik heb 10 jaar gewacht.
4: Ja,
3: ik hoor je.
0: Mijn meid, ik heb geen meid. Waar heb je het over, man? Ik leef als zo normaal.
3: Maar zou jij het zelf niet raar vinden als je partner urenlang met een aantrekkelijk personage speelt en daar romantische dingen mee doet?
4: Nou, dat is echt raar.
0: Eerlijk is eerlijk, klinkt dat niet als The Sims? Bestond dat niet al?
3: Ja, maar
0: wat
3: mensen
0: nu doen, zeg maar. Dat bestond al. En vrouwen speelden dat de hele tijd. En nu wij eindelijk ons ding hebben voor ons weer. Mag het niet.
3: Ja.
4: Daar moet je letterlijk een heel gezin bouwen, hè?
0: Ja, toch?
4: Ja.
0: Een huisje, boompje, beestje. Dat kan allemaal wel. Het is hetzelfde idee,
3: crazy.
0: Toch?
3: Ik vind het sowieso crazy, hè? Laat het duidelijk zijn.
4: Mm.
0: Maar hoe kan het dan zijn dat aan de ene kant, zo zie je maar hoe krom de wereld is, vrouwen wel kunnen bepalen wat een man wel en niet kan over iets wat niet echt bestaat?
3: Crazy.
0: Maar een andere man wordt gecanceld omdat hij niet wil dat iemand, een echte man, fysiek zijn vrouw aanraakt op intieme manieren.
3: Ja.
0: Dat is toch krom?
3: Dat is heel ziek.
0: Het is toch een rare wereld waar we in leven.
3: Het is een rare wereld waar we in leven. Ik ben benieuwd wat de mensen hiervan vinden.
0: Ik ben ook benieuwd wat de mensen hiervan vinden. 085 029
3: 4 keer een 2.
0: 4 keer in 2 inderdaad, ja. Hé, hey, Dena, had je die nieuwe track van Ice Spice al gehoord?
3: Super lit.
0: Heb je hem gehoord?
3: Nee.
0: Oh, wow.
3: Ik speelde gewoon mee.

0: Ja. Is er nog liefde?
1: Is er nog liefde? Een tweede kans. Oftewel, we gaan van een bekend gezicht meteen naar iets wat iedereen wel waarschijnlijk herkent. Iemand die jou heeft gekwetst, maar daarna weer terugkomt. Ja, het is een welbekend verhaal, toch?
2: Ja, want weet je wat het is? Soms zegt iemand sorry. Mm-hmm. Soms lijkt iemand echt veranderd. En soms geef je iemand de kans en krijg je precies hetzelfde verhaal opnieuw.
1: Oké.
2: Maar weet je wat ik ook heb? Waarom zeg je sorry, kill? Ja, ik hoef dat niet te horen. Gewoon.
1: Eerlijk is eerlijk.
2: Dankjewel voor de sorry.
1: Eerlijk is eerlijk, naar ervaring. Ik zeg sorry omdat ik ben gepakt, man. Daarom zeg ik sorry, man.
2: Oh, ja, dat
1: als
2: doe
1: ik
2: jij.
1: Heel eerlijk ben,
2: niet
1: laten
2: omdat
1: we eerlijk
2: spijt,
1: zijn.
2: Kill.
1: Ah, heb ik spijt? Ik had het toch niet gedaan als ik spijt zou hebben? Ik weet toch al van tevoren dat ik spijt ga hebben?
2: Nee, maar Oké, dit is de takkie van... Ik dacht er niet bij na.
1: Laat me zo zeggen.
2: Dat werkt niet.
1: We gaan wel off topic. Maar als je niet gepakt zou worden... Zou je dan ooit sorry zeggen of stoppen met de daad die je doet?
2: Gepakt met wat?
1: Never mind.
2: Weet je wat?
1: Dat was hypothetisch. Okay. Ga door met het verhaal, Dina.
2: Ik heb een vraag. Hoe weet je wanneer iemand opnieuw een kans verdient... En wanneer moet je kiezen voor je eigen rust?
1: Nou, zullen we niet. Ik ben benieuwd.
3: Ja, wanneer verdient iemand een tweede kans? Kijk, ik vind sowieso dat iedereen wel... Nou, het ligt eraan echt wat je hebt gedaan, hè. Maar als je vreemd gaat, is er geen kans. Maar...
1: Vind je niet?
3: Nee, vind ik echt niet.
1: Oké.
2: Okay. Jij wel?
3: Ik vind vreemd gaan een keuze, namelijk. Want je weet, je kan van tevoren nadenken of je het gaat doen of niet.
1: Ja.
2: Dat is bij alles.
1: Het is een keuze, ja, maar mensen zijn toch
3: kijk,
1: zwak.
3: Kijk, soms... Ja.
1: Soms?
3: Ja. Nou... Nee, dus ik vind het echt een keuze. Ik vind het echt een keuze, want je weet bewust dat je iemand ermee pijn gaat doen.
1: Ja.
3: Maar in andere vormen vind ik altijd wel dat iemand een tweede kans verdient. Maar ik vind, als je het vaker blijft doen... Nee,
1: ja,
3: man.
1: Natuurlijk.
2: Ja, een derde kans, dat bestaat niet voor mij.
1: Nou kijk, als je weet dat iemand kan met problemen en je begrijpt waar het vandaan komt... en je weet dat die persoon niet zo is qua aard...
3: Dat is anders.
1: Het is ook relatief wat iemand doet, denk ik. Op het gebied van vreemdgaan, ja... Verdient iemand een tweede kans? Dat is relatief voor iedereen.
3: Mm.
1: Waarom ik zou zeggen ja. Ik kan me voorstellen als je 40 jaar lang met iemand bent, bijvoorbeeld.
3: Mm.
1: En iemand zou, of ik zou iemand vragen. Ik zou eigenlijk de vraag niet eens willen stellen. Heb je ooit met iemand anders iets gedaan?
3: Mm-hmm.
1: Want ik verwacht wel dat het een ja is, omdat je live gewoon moet ervaren. En er zijn andere
3: dan
1: dingen
3: ervaren
1: die.
3: Ervaren samen.
1: Nee, dat kan. Maar. Ik wil ook dat je jouw beste life leeft. En ik wil niet dat je hier en daar overal je ding gaat doen. Maar ik vind andere dingen heel belangrijk. En ik denk dat jaloezie en trots iets is waar ik aan moet werken... om dat uit mijn lichaam te verwijderen en van mijn gedachtes.
2: Mooi.
1: Dus in die, het is heel eerlijk. Moeilijk om dat te doen. Maar ik weet ook hoe ik ben en dat wil ik niet hypocriet zijn.
3: Ja,
2: hoe ben jij?
1: Niet iemand die vreemd gaat of zo. Maar waarom, what the fuck,
3: maar
1: kijk je mij zo aan?
2: Ik ben in gesprek met jou.
1: Ja, niet iemand die vreemd gaat, maar ik wil wel mijn beste lijf leven. En ik kan me voorstellen, want ik ben ooit gaan rappen voor de... Ik ben ooit gaan rappen voor de vrouwen. Ja, maar ik wil wel eerlijk zeggen, joh, we zijn geen Justin Bieber's hier. Als een 10 op me afloopt, ja, het wordt wel heel moeilijk, man.
2: Ja, het wordt een beetje warm.
1: Het wordt wel... Oh,
2: mijn shirt moet uit. Mijn broek moet uit.
3: Nee, maar je snapt toch ook dat als iemand elke keer dezelfde fout blijft maken... je niet op een gegeven moment eindeloos kan door blijven gaan.
2: Maar dat is geen tweede kans meer.
1: En dat is ook dat iemand niet werkt aan zichzelf.
3: Ja.
1: Je moet ook werken aan jezelf. Op het moment dat je zeg maar heel de tijd dezelfde fouten maakt...
3: Ja.
1: Wat heb jij waardoor jij heel de tijd dat nodig hebt?
2: Dan ben je een ezel.
3: Ja, eerlijk.
1: Dat mag jij vinden.
2: Maar is dat dus aan jezelf werken? Dat is wat iemand moet doen om te bewijzen dat die tweede kans het waard is.
1: Nou, je moet sowieso aan jezelf werken. En niet voor een ander om te bewijzen dat jij de tweede kans waard bent.
2: Soms hebben we dat wel gedaan, toch?
1: Ja, nee, soms ben je bewust door dat jij jezelf moet werken. Dat snap ik wel. Maar je moet dan ook aan jezelf werken. Dat is gewoon key of life. Hoe wil je anders groeien?
2: Ja, 100%.
3: In alles.
1: Oké. Okay, nou,
2: is één keer vertrouwen na een fout genoeg? Of moet iemand echt laten zien dat hij veranderd is om diegene weer te kunnen vertrouwen?
1: Ah, jawel. Denk het wel.
2: Ja, je kan je niet vertrouwen nu, zeg maar.
1: Ik vind het wel moeilijk, zeg maar.
3: Ja,
2: je moet wel laten
3: fouten,
2: zien.
3: Toch?
2: En ik denk ook...
1: Wat zei je, Jeloni? Sorry?
3: Het ligt er ook aan wat voor fouten, zeg maar.
1: Ja, benoem eens een fout. Waarvan je zou denken, oeh, ik heb hier wel moeite mee. Je moet wel echt laten zien.
2: Diegene heeft iets gestolen van jou.
1: Oeh.
3: Nee, ja.
1: Ja, maar hoe zie je dat diegene dat niet meer doet? Ja, misschien stil diegene nog steeds en weet je...
2: Ja, dus dat,
3: goed
2: dus dat bedoel ik. Dus...
1: Ja, maar dat is al ziek als je zo moet gaan leven.
3: Maar dat is al fucked up, eigenlijk.
1: Ja, diegene heeft jouw vertrouwen geschonden.
3: Ja, dat klopt. Dus maar weet je, een gebroken glas kan je ook nooit meer helen, hè? Dus,
1: dus eigenlijk...
2: Je klinkt als een artiest.
3: Hey.
1: Maar eigenlijk kan het dus nooit goed komen.
3: Ja.
1: Zoals het ooit was.
3: Nee, ik denk dat je altijd een bepaalde wantrouw blijft houden. Dat zit in de mens. Mensen zijn zo.
1: En dat is weer iets voor ons om weer naartoe te groeien. Om dat zeg maar weer...
3: Opnieuw een kans te geven
1: en dat niet meer zo te zien.
3: Ja.
2: Dus ik voor de vraag voor de mensen die luisteren.
1: Ja, vertel. Want ik luister.
2: Stel je houdt nog van iemand, maar je weet diep van binnen dat die persoon niet goed voor je is. Kies je dan voor de liefde of voor jezelf? Laat het weten via de
1: Oké, dus ik herhaal de vraag nog een keer. Stel je houdt van iemand.
2: Ja.
1: Nog steeds van iemand. Maar je weet diep van binnen dat die persoon niet goed voor je is.
2: Kies je dan voor jezelf of voor de liefde?
1: 085-029-4x2. Laat me zien. Krijg je niet te horen. Amy Grace. SB.
4: Wat zeg je, mama?

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
8: Right here. Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Vanaf 17 september in de bioscoop.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
3: We are
12: Turn up
3: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.

0: Weet je wat het is?
1: Vertel.
0: Liefde wordt vaak gezien als iets moois.
1: Nou, toch?
0: Maar liefde kan ook pijn doen of ingewikkeld worden.
1: Ja, klopt.
0: Je kunt zoveel van iemand houden dat je dingen gaat accepteren die je normaal nooit zou accepteren. Jaloezie wordt bijvoorbeeld gezien als bewijs dat iemand om je geeft. Maar wanneer wordt die shit toxic?
1: Ja. Heb je de film Obsession gezien?
0: Dat hoef ik niet te zien.
1: Oh, je bent bang?
0: Nee, zeker niet.
1: Nou ja, iets wordt gewoon toxic. En dat is het, het woord zit er al in, giftig. Ik denk wanneer mensen het te veel doen. Ik denk wanneer het niet meer leefbaar is. Dus dat iemand zo jaloers is bijvoorbeeld, in de context van dat onderwerp. Ja, dat je niet meer jezelf kan zijn. Ik denk dat dan iets te heel toxic is. Ja, ik denk dat dan...
0: Maar is jaloezie niet een teken van liefde?
2: Nee, is echt... Controle.
0: Vindt of onzekerheid.
2: Ja, en onzekerheid.
1: Controle. Het is niet gek dat mensen controle willen hebben, toch? Ik bedoel, ik wil dit meisje, want ik vind dit meisje leuk. Mm. Dat is altijd een soort van egocentrisch iets daarin.
2: Ja.
1: Maar is jaloezie controle?
0: Controle is bepalen, is bepalen.
2: Ja, maar kijk, jaloezie... Het wordt altijd erger. Als je het eenmaal doet, wordt het erger.
1: Okay.
2: En er zit een hele dunne lijn, zeg maar, of een heel dun stukje tussen het, weet je, een paar kleine dingetjes hier en daar. En dan ga je steeds verder, steeds groter.
0: Nee, ik denk dat je het verkeerd uitlegt. Jaloezie is niet per se controle, denk ik.
2: Nee.
0: Het is meer hoe je met jaloezie omgaat. Je kan controlerend met jaloezie omgaan.
2: Mm-hmm.
0: Maar het gevoel jaloezie, dat is niet per se controle.
1: Ja, ik hoor je. Want je kan het gewoon voelen van, ik vind het niet zo
2: maar
1: fijn.
2: Maar wat je ermee doet.
0: Ja,
2: mm-hmm.
0: Je kan, dus wat ik zeg, je kan er, als je dan gaat bepalen van oké, ik voel me zo, dus jij gaat dit en dit en dit en niet doen.
2: Dat is,
0: dat is controle.
1: Ja, dat is controle, want je hebt juist geen controle als je jaloers bent. Hé, mijn meid praat met deze gespierde guy.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Fuck, ik heb geen controle over dit. Wat moet ik doen?
2: Ja.
1: Dat is jaloers.
0: Dan kan je met haar in gesprek gaan.
2: Wat word je dan?
0: Jaloers.
1: Jaloers.
2: Maar je bent ook een beetje onzeker, toch?
1: Iedereen is onzeker.
0: Iedereen is onzeker.
1: Iedereen is altijd onzeker.
0: Maar, je kan gewoon je niet er comfort, je hoeft niet per se onzeker te zijn om je oncomfortabel te voelen.
1: Wow. Herhaal eens.
0: Je hoeft dus zij zegt je wordt onzeker.
1: Yeah.
0: Op dat moment ben je onzeker.
1: Yeah.
0: Maar dat hoeft niet. Je kan je toch gewoon oncomfortabel voelen zonder onzeker te zijn.
1: Ja, maar dat is toch onzekerheid?
2: Ja, dat is onzekerheid.
1: Je voelt je niet comfortabel, dus je bent onzeker over het gevoel wat het je geeft.
2: Mm-hmm.
0: Op die manier.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor je.
1: Je bent niet zeker.
0: Maar waar ligt dan de grens tussen rekening houden met elkaar en iemand controleren?
1: Wat ik zei, als je iets gaat. Als je iets gaat dwingen om, afdwingen om te doen.
0: Jij mag niet met een mannelijke personal trainer.
1: Nou, dat is weer wat anders. Kijk, als Donnie zo zou praten tegen zijn vrouw, om terug te komen op dat weer. Dan is het niet oké.
2: Ja.
1: Ik denk als hij het gesprek aankaart met, hey, ik heb een beetje moeite met het feit dat jij dat doet. Dat is gezond.
0: Maar moet ze daar dan wat mee doen?
1: Ze moeten sowieso wat mee. Eerlijk zeggen, ik doe het gewoon en je moet daaraan werken. Dan is het idee, waarom wil je niet het andere doen voor mij dan?
0: Ja, toch? Ja, toch?
1: What's going on?
0: Nee.
1: Maar ze moeten sowieso wat meedoen. Ik bedoel, je hebt samen een relatie en je moet samen werken aan iets. Als jouw vriend of partner...
2: Als je het echt wil, allebei.
1: Ja, toch?
0: Ik denk, je moet het sowieso niet mooier maken dan dat het is.
2: Maar van het een komt wel snel het ander, snap je?
1: Vertel.
2: Nou, van het een, zeg maar, als dit iemand niet leuk vindt, wordt het snel... En het wordt gewoon snel... Too much.
1: Je spreekt uit ervaring, klinkt het. Want ik heb dat niet.
2: Nee?
1: Als ik jaloers ben over één ding, ben ik jaloers over dat ding.
0: Ja.
1: En dan, als dat ding stopt, dan ben ik ook klaar.
2: Dan zoek je niet iets nieuws, zeg maar.
0: Nee, zoeken is crazy.
2: Ja, maar
1: zoeken is crazy.
2: Giftig. We hebben het over giftig, toch? Weet je hoeveel mensen het gewoon zo zijn?
1: Ja, wanneer wordt het giftig? Als je gaat zoeken naar dat.
0: Ja, als je gaat zoeken.
1: Je gaat sowieso iets vinden.
0: Zoeken is ziek.
1: Zoeken is ziek. Zoeken is
0: meer dan toxic, zeg maar.
2: Zoeken is ziek. Hé, nu onderwerp van tune. Zoeken is ziek.
1: Zoeken is... Nee, ik denk inderdaad, zoeken is inderdaad waar het crazy wordt. Want je hebt, en dit is wat ik al vaak heb uitgelegd, stel je voor je gaat op iemands telefoon.
2: Yeah.
1: Je raakt de controle kwijt voor jezelf.
2: Mm.
1: Elke keer als diegene weggaat en je ziet die telefoon, denk je, ik moet erin. En dat is voor jezelf niet gezond.
2: Klopt. Maar soms kan het antwoorden geven.
1: Oh.
2: Het is toch of zo.
1: We hebben een telefoonzoeker gevonden, jongens. Nee. Ja. We hebben er één.
0: Wat is het eerste dat jij doet als jij in iemands telefoon gaat?
1: Ik ga de glitch geven wat vrouwen moeten doen.
2: Oké, ja.
1: Ik heb het gevoel dat jullie... Nee, maar ik wil...
2: Nou, kijk. Ik heb het wel eens ooit gedaan. Ik ben gewoon eerlijk over.
1: Natuurlijk, elke vrouw heeft het gedaan.
2: Snap je? Ja. Ik bedoel, we worden niks van niks FBI genoemd. Maar als ik zoiets zou doen, dan heb ik wel een voorgevoel. Dus ik ga niet zomaar doen. Ik wil even in die telefoon spieken. Dan heb ik een voorgevoel en dan zou ik doen... Ja, natuurlijk. Dan ga je toch Snapchat of zo kijken.
0: Misschien. Maar waarom vraag je dit niet gewoon?
2: Omdat mannen altijd zeggen nee, waarom? Want ik krijg het niet, want je moet me gewoon vertrouwen.
0: Nee, niet vragen of je de telefoon mag.
1: Ik zeg je eerlijk, elke keer als een vrouw in mijn telefoon is geweest, denk ik... Ben je echt zo dom? Nee. Heb je gekeken?
0: Ja, ja.
1: Je hebt niet gekeken, want ik bespreek met mijn matties. Daar staan alle antwoorden. Daar staan ze.
0: Nee, je bent een snitch, man. Pokoe, draai een pokoe, man.
1: Als je luistert naar de Kartje en DNA show, krijgen jullie alle antwoorden, dames. Geloof me. Wij zijn open en eerlijk. Goed, ga naar Chris Brown.

relaties. The Weeknd, Cry For Me. Toepasselijke track, hoor. Ja. Het gaat over relaties. Hallo, de zomer bijna voorbij. De herfst komt eraan. Zet je schrap. Geen zorgen. Kartje en Nera zijn altijd bij jou.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers.

0: 2020 op naar 2024. Het leek even alsof je op het borst ging spitten, DNA.
1: Nee. Maar we gaan wel de focus even verleggen naar muziek.
2: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Nou, vertel DNA.
1: Jeloni is natuurlijk zelf artiest.
0: Ja.
1: En als artiest stop je automatisch een deel van jezelf in wat je maakt.
0: Inderdaad, ja. En sommige artiesten die schrijven omdat ze iets van zich af willen schrijven. Andere artiesten die willen juist dat mensen een verhaal horen, begrijpen en herkennen.
1: Wij zijn alle drie artiesten.
0: Ja.
1: Cool. We maken alle drie muziek.
0: Ja.
1: Maken jullie muziek om zelf te helen? Of maak je muziek om vooral gehoord en begrepen te worden?
0: Klinkt als hetzelfde, toch?
1: Nee.
0: Nou, voor mij wel. Ik heb het gevoel, ik heb het gevoel dat ik heel als mensen mij horen en mij begrijpen. En...
1: Oh, oké. Okay.
3: Mooi.
0: Dus voor mij is dat hetzelfde.
3: Ja. Voor mij is het beide wel, denk ik. Ik denk dat je muziek, sowieso zie ik muziek als therapie, toch?
0: Ja.
3: Dus het is het hele proces van schrijven, uiten.
0: Nou, moet ik zeggen, ik ben blij dat ik heb wel eens gerapt of ik rap nog steeds. Ik ben blij dat ik niet meer 3 verses en een bridge hoef te schrijven, man.
1: Ja, ik hoor je, man. Yo,
0: bro, 3, de derde verse.
1: Moeilijk, hè?
0: Ik heb niks meer te zeggen, bro. Dit was
1: drie
0: het verhaal.
1: Maar 3 verses is wel heel crazy.
0: Dat was het vroeger, man. Ja. Bro, het was 3 verses en een bridge, bro.
1: Ik ben nu altijd op eentje, gewoon.
0: Zeg maar, na die derde verse was nog die bridge.
1: Nee, niet eens. Ik doe gewoon misschien een intro, kleine intro versje, 8.
0: Intro sowieso. Max 12.
1: Ja.
0: Maar ik doe gewoon 8. En we gaan door, man. We zijn
1: Je doet 8, je bent op 8. In 8 kan ik niks vertellen. Kan ik wel wat vertellen, maar kan ik te weinig vertellen, voor mijn gevoel.
3: Daarvoor is die tweede verse toch? Dan kan je verder weer inhaken op die eerste.
0: Of je moet leren schrijven zoals Def Major.
1: Hoe bedoel je?
0: Hij heeft een manier van schrijven, DNA. Hij kan in een paar. Hij heeft dit ooit gered, man. Het wordt een dure kerstmis, ik neem niet op. En het zijn 2 random bars, maar je begrijpt een heel verhaal uit die 2 bars.
1: Of je maakt je eigen verhaal ervan.
3: Ja, dat kan ook.
0: Precies. Maar in ieder geval, hij kan met 2 zinnen heel veel vertellen. En ik denk dat als je op die manier schrijft, dan kan je echt wel eens een keer 8 bars gewoon ermee van doorgaan. Dat lukt wel. Nou, vertel.
1: Zou je een nummer uitbrengen waarvan je weet dat het jou persoonlijk heel kwetsbaar maakt, maar waarvan je denkt dat anderen zich erin gaan herkennen?
0: Dat is toch dat is mijn life story, man.
3: Ja.
1: Nou, ik heb soms wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld dacht van, oké, dit is misschien te persoonlijk eigenlijk wat ik nu spit.
3: Ja, daar hoor ik je in, hoor.
0: Ja?
1: Dat ik dacht van, ga ik nu mijn life op tafel gooien?
0: Ja, man.
1: Online?
0: Ja, dat is.
1: Maar dat was terwijl ik in de relatie toen zat, bijvoorbeeld, snap je?
0: Ja.
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld wel een onderwerp waar ik eerder nooit over heb geschreven en wat ik nu langzamerhand eruit ga.
1: Ja.
3: Nou, ik ga niet helemaal nu spitten, want dat vind ik zelf dus nog lastig. Maar in mijn muziek ben ik zeker aan het proberen om dat langzamerhand eruit te...
0: Maar dat moet ook. Dat is de puurste manier van überhaupt kunst maken. Het is niet alleen muziek. Het is gewoon kunst maken. En dat is jouw pijn. Dit is de reden waarom voor veel artiesten... En onder andere als je vraagt waar blijft jouw album, Cartier? Ja, yo bro, het duurt lang bro, ik moet shit meemaken, man.
1: Mooie dingen hebben tijd nodig.
0: Yo, ik ga niet over binnen een jaar, elk jaar een album droppen. We zitten niet hier te party.
3: Maar ben je dan ook bang om zeg maar een soort van gelukkig te worden? Omdat je dan misschien niks meer hebt om straks te schrijven?
0: Nee, ik heb altijd wel wat om te schrijven. En hoe je dat leert is ook als je schrijft voor andere mensen natuurlijk.
3: Juist.
0: Dus, maar als ik een persoonlijk album wil droppen, dan moet het wel heel persoonlijk zijn. En dat betekent niet per se dat ik... een break-up moeten hebben.
1: Nee, geluk is ook persoonlijk, hè?
0: Maar je moet shit meemaken. Ja, je moet gewoon shit meemaken om het over te schrijven.
1: Maar wat is dan op dit moment waardevoller? Zeg maar, miljoenen mensen bereiken? Uh-huh. Of een paar mensen echt raken?
3: Zo.
0: Moeilijke vraag.
3: Kijk.
1: Ik weet wat je liever hebt, denk ik.
0: Als je miljoenen mensen bereikt, dan raak je ze toch ook op een bepaalde manier. Misschien op een andere manier, maar je raakt ze wel. Je vindt ze luisteren naar je, ze nemen de tijd.
3: Kijk, cijfergewijs is het sowieso beter om miljoenen mensen te bereiken.
1: Ja, dat is wat het waardevol.
3: Maar eerlijk, ik zou het wel echt waardevol als ik een groep heb die zegt van... Ja, maar ik voel jou, ik maak dit ook mee. Toch is toch ook hard.
0: Dat zijn wel de wijze woorden van Future, man. Huil je dan in een Lambo of huil je dan in die Fiat?
1: Lijst heeft een album of een pok op haar album. Huilen in een mansion. Dat is even gelijk.
3: Maar als je zo bekijkt, ik hoor jullie,
1: Ik wil miljoenen mensen bereiken. Fuck dat, ik hoef niemand te raken.
0: Waarom hoor ik kerstmuziek op de achtergrond? Hey, Jeroni, je maakt zelf ook muziek. Ik ga deze kerstpok op haar doen.
1: Dit was van jou.
3: Nee. Nee, toch.
0: Nou, mooi geuit. Hey, jouw nummer die heet Remedy. Vertel eens wat daarover.
3: Remedy gaat eigenlijk gewoon over Good Love, man. Gewoon heel anders als net allemaal, maar Good Love gewoon.
0: Daar mag iemand ook wel eens een keer muziek over maken. Het is altijd over break-up en je dan niet bij mij of shake your ass. Hey,
3: Booty. Good
1: Love. Mag ook hoor, maar...
3: Booty.
0: Ik hoor je wel eerder.
1: Good Love is wat we willen horen.
0: Johnny Remedy, krijg je te horen hier op Galaxy. Disappear.

0: Nee, de opus is feestje op mijn graf. Dit was Jeloni met Remedy, die ook hier te gast is natuurlijk. Ja, wat een geweldige track. En ik zeg eerlijk, terwijl ik dat nummer... Ik zat een nummer te luisteren en ik dacht... Je moet wel blij zijn als dit nummer over jou gaat als guy zijnde, toch?
1: Ja, zeker.
0: En toen dacht ik... Het is heel vaak zo inderdaad dat mannen nummers schrijven over hoe geweldig ze iemand vinden... en vrouwen vaak praten over break-ups. Maar het is wel heel mooi om dit eindelijk een keer te horen van de andere kant. Want ja, inderdaad, ja. Ja, vrouwen vallen inderdaad op guys. En ja, hoe is het voor jullie eigenlijk? Dat weet ik niet.
1: Ja, nee, hoor, ja.
0: Niemand heeft het ooit gezegd, dus ik ben wel benieuwd. Hé, DNA, de muziekindustrie, hard zijn of jezelf blijven?
1: Ja, de muziekindustrie kan soms hard zijn. We zitten er alle drie in. Yes. Iedereen wil opvallen, iedereen wil groeien, iedereen wil serieus genomen worden, denk ik.
0: Blijkbaar.
1: En soms krijg je het gevoel dat je harder moet worden om jezelf te beschermen.
0: Moet je
1: hard zijn om te overleven in de muziekindustrie?
0: Ja. Wees niet zacht. Ik zweer het, mensen gaan over je heen walsen. Ik zweer het. En het is jammer dat deze mensen bestaan. Aan de andere kant kan je zeggen dat ze moeten bestaan, vind ik niet. Oh mijn god, ja, wees hard. En niet te hard voor jezelf, maar wees hard. Laat niet het kaas van je brood eten. Want er zijn echt mensen die echt gatekeepen. En ik praat daar geen ervaring.
1: Kun je succesvol worden zonder jezelf anders voor te doen dan je bent? Tegenwoordig op social media.
2: Nou, ik denk dat er heel veel imitaties zijn tegenwoordig die dat heel goed kunnen.
1: Ja, toch, maar dus de vraag
0: maar ik weet niet of ze succesvol zijn. Ik denk dat ze wat clout hebben, maar dat is wat anders dan succesvol.
2: Ja.
0: Ja, je kan dat doen en ik denk dat het altijd werkt om altijd jezelf te zijn.
1: Mm-hmm.
0: In ieder geval, laat me denken dat dit is wie je bent.
1: Ik merk wel heel vaak dat zelfvertrouwen wordt verward met arrogant. Bij mezelf dan. Dat mensen heel gauw het beeld hebben dat ik arrogant ben, omdat ik een soort van ben de beste.
0: Ik weet niet of je dat uitstraalt.
1: Nee, maar ik hoor dat wel heel vaak hoor. Want bijvoorbeeld...
2: Oh, hij is arrogant. Of hij denkt dat hij er al is. Of,
1: snap je wat ik bedoel? Bijvoorbeeld dat, man. Ja. Terwijl voor mijn gevoel, ik ben de beste. Toch?
0: Mm.
1: Alsjeblieft, kunnen jullie dit alsjeblieft beamen?
0: Dat vind jij. Ja. Ja, ik beaam dat jij dat vindt.
2: Nee, gewoon. Nee,
0: dat ben je.
2: Nee, iedereen moet
1: zichzelf
2: de beste
1: vinden. Ja, ik ben de beste. En ik geloof daar ook echt heilig in, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
2: Mm-hmm.
1: Want als ik mezelf niet de beste vind, hoe ga jij me dan de beste vinden?
0: Ja, ik hoor je volledig.
2: Zeker waar.
1: En daarom gedraag ik me denk ik soms daarnaar dat ik mezelf de beste vind.
2: Maar
1: soms praat ik ook tegen mezelf.
2: Sommige mensen gaan wel echt naar de schoenen lopen. En dat moet even. Weet je, soms denk je ook.
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, sommige mensen doen gewoon. Of zo.
1: Oh, dat ze geen tijd meer hebben en shit.
2: Nee, dat niet eens, maar gewoon, je merkt het aan gedrag, aan energie.
0: Ik denk dat er zit gewoon een dunne lijn tussen inderdaad zelfvertrouwen en arrogantie. Er zit een dunne lijn in.
2: Mm.
0: En mensen die niet weten hoe het is om te strijden voor zoiets belangrijks. Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon een normale 9-tot-5 baan hebben.
2: Ja.
0: Die kunnen dat heel snel zo zien. Nou, dan moet je ze niet kwalijk nemen. Je moet ze gewoon proberen te overtuigen met, hey, ik maak gewoon deze muziek. Hopelijk kan je via de muziek luisteren wat ik ben, wie ik ben, wat ik bedoel en hoe ik me voel. Ja, zo simpel is het.
2: Dan leer je me echt kennen eigenlijk.
0: Inderdaad. En daarnaast bouw ik blijkbaar scholen voor goede doelen. Er zijn blijkbaar mensen die dat doen. Blijkbaar zijn er mensen die dat doen. Dus zodoende. Mag meer vragen, Diana?
1: Omgaan met kritiek, hoe doen jullie dat? Ik geloof wel dat leuke reacties zijn top.
0: Mm-hmm.
1: Maar kutreacties zijn niet per se kut altijd, toch?
0: Nee, ik vind ze juist heel...
2: Nee.
0: Kutreacties zijn niet altijd... Ja, ik denk voor je muziek wel.
1: Ja?
0: Ik heb toen ik net begon, was ik wel toxic bezig met kijken naar comments. Kon ik me nog heugen. En ik dacht, ah, dat is kut. Maar ik denk bijvoorbeeld als je radio maakt. Je bent jezelf, toch? Mensen hebben zoiets van... De mensen die luisteren, die soms berichten sturen. Soms lullen ze je, maar ze weten wel... We gaan je niet laten lullen door een ander. Jij bent onze guy. Is dat wat ik bedoel?
1: Dat is gewoon de lamp.
0: Het is net als streamen, toch?
1: Ja.
0: Maar we lullen je, maar hey, laat niemand beginnen bij jou. Want anders komen we voor hun, zeg maar.
1: Ja, ik hoor je.
0: Dat is het ding, zeg maar. Dus ik weet niet of slechte kritiek... Kritiek is altijd wel van een goede plek, denk ik.
1: Weet je wat ik soms heb? Dat mensen dan zeggen van... Ja, maak je echt lovebookjes voor mij, skill?
0: Huh?
1: Als goon zijnde? Ja, niet als
0: groot. Okay.
1: Ja, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, nou, blijkbaar.
1: Ik denk van, ja, moet ik single voor jou dan, kill?
2: Ja, want dat is jij ze daar.
0: Ja, ik weet niet.
1: Ik kijk nooit echt naar... Ik vind het fijn als mensen iets lauw vinden.
0: Hmm.
1: Maar mij boeit het niet echt als iemand iets kut vindt of zo. Ik laat het gewoon van me afgeleiden, kritiek.
0: Weet je wat het is?
2: Nee, met sommige kritiek kan je toch wel wat doen.
1: Ja, opbouwende kritiek.
2: Ja, opbouwende kritiek.
0: Maar kritiek moet altijd opbouwend zijn.
2: Ja, dat is geen kritiek. Nee, maar dat kan, hè.
0: Dat is een mening.
2: Ja.
0: Dat is geen kritiek. Mm. En ik heb niet gevraagd om je fucking mening.
1: Jawel.
0: Laten we daar heel duidelijk zijn.
1: Op het moment dat ik een pokoe drop of iets online zet, dan vraag ik indirect wel naar je mening.
0: Nee man, ik drop het zodat je het kan luisteren. En als ik heb getypt, laat weten in de comments wat je ervan vindt.
1: Ja.
0: Yo, ja. Dan heb je de lijn open gegooid hoor. Dan heb je de lijn open gegooid.
2: Wat diegene erover vindt, ja boeien. Als jij het hard vindt, vind jij het hard toch?
0: Nee, tuurlijk.
2: Wie bepaalt eigenlijk voor jou wat hard is?
1: Dat bepaal je zelf.
2: Daarom. Ja, oké. Okay, maar luister, in end of the story. Als mensen,
1: in de end of the story bepalen mensen wat hard is.
2: Ja, maar ik vind het niet hard wat je maakt. Oké, okay, dan niet dan.
0: Nou, ik heb daar wel iets over geleerd. Want ik ben het niet per se met je eens, Jeloni. Wat ik heb geleerd is, als je echt muziek voor jezelf wilt maken die jij hard vindt, dan kan je het ook luisteren in je eigen kamer. Zodra je het uit gaat brengen, doe je het voor andere mensen en dan wordt het wel een commercieel iets.
2: Tuurlijk.
0: En dan moet je proberen altijd toegankelijk te komen voor andere mensen, zodat zij het begrijpen.
2: Klopt.
0: En zodra zij het niet begrijpen en jouw doel was om het uit te brengen voor hun oren,
2: ja.
0: En de meeste mensen zeggen dit is het niet, dan kan het nog steeds wel hard zijn voor jou.
2: Ja.
0: Maar daarmee moet je dan wel wat doen als je nog een keer iets wilt brengen voor deze mensen.
2: Tuurlijk.
0: En dat betekent niet dat je je sound moet aanpassen, maar misschien moet je eerst hun meenemen met iets toegankelijks om ze lichtelijk te brengen naar jouw sound. Dus ik heb heel veel artiesten die fout zien
2: maar
0: maken.
2: Maar als iemand naar jou toe komt met, nou, weet je, muziek kut, ga je er echt wel mee doen?
0: Nee.
1: Nee, maar dat is niet opbouwen. Dat is niet op...
2: Nee, maar sorry, maar opbouwen vind ik wel. Maar ik, als iemand tegen jou zegt, ik vind je muziek kut, nou, dan ga je het niet
1: uitluisteren.
0: Ja, mijn vraag is wel waarom.
1: Ja.
0: Waarom vind je mijn muziek kut? Ja, want,
1: ja dat koortje wat je daar hebt gedaan.
0: Want het klinkt alsof jij zegt, jij bent kut. Dus ja, nu wil ik weten waar staan.
2: Nee, maar weet je hoeveel mensen stiekem eigenlijk het gewoon loeven, maar gewoon uit jaloezie?
0: Ja, dat geloof ik.
2: Als je bij iedereen moet vragen, maar waarom vind je het kut, ga je worden gek.
0: Ja,
2: hoor je.
0: Dat moet je ook niet doen. Dat moet je zeker niet doen. In ieder geval, ik heb wel nieuwe muziek van een groep die binnenkort ook weer langskomt hier, Dena. We zijn ermee bezig, dus als je aan het luisteren bent, krijg je deze exclusive. Jij kijkt ook naar mij, wie bedoel jij?
1: Ik weet wie je bedoelt.
0: Ja, weet je wie ik bedoel?
1: Ja. Ik sprak hem ook.
0: Oh.
1: En hij zei inderdaad, we komen binnenkort, maar check mijn manager.
0: En de manager moet reageren.
1: Yeah.
0: De opposites. Feestje op mijn graf.

0: feestje hier op Galaxy Radio, hoor. Met de opposites. Maar een feestje op mijn graf.
1: Ik wil wel dat mijn begrafenis een party wordt.
0: Ik hoor ze wel, ja, inderdaad. Ja. Het kan wel een feestje zijn. En ja, de party is dan nu inderdaad voor ons in ieder geval voorbij. Maar geen zorgen, het gaat zo meteen door met een andere show. Voor nu wens ik jou een hele fijne avond. Vrijdag ben ik er weer van 7 tot en met 9 samen met DNA. Maar ik ga niet weg voordat wij natuurlijk de gast natuurlijk hebben bedankt vandaag.
1: Ja, zeker. Jalon, ik wil je heel erg bedanken.
0: Zeker.
1: Ja. Dat je tijd hebt kunnen maken.
2: Geen dank. Ik wil jullie erg bedanken dat ik hier mocht zijn. Ik vond het superleuk.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Jalonie, waarom ik jouw aanwezigheid heel fijn vond.
2: Nou.
0: Je was een rustige geest tussen twee Ja. Dus ik vond dat een hele fijne energie. En,
2: gelukkig.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd wat zit er voor jou de komende tijd aan te komen.
2: Nog meer tunes.
0: Nog meer tunes,
2: jazeker. Ah, ja.
0: Duidelijke taal. Mocht je nog meer nummers hebben, ben je altijd welkom, Jalonie. Dankjewel voor vandaag.
2: Oké.
0: Je gaat luisteren naar Dead Fresh, Lil Baby. Ik wens jou een hele fijne avond. Lobby.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM.
6: Dit is het Galaxy News. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: Vibes. En het is 9 uur geweest, dames en heren. Dus dat betekent dat het tijd is voor het Urban Entertainment programma met echte live muziek. En ja, genaamd Vibes. En daarvoor moet ik deze natuurlijk erbij halen. Want boys...
1: Daniel, heb geoefend de laatste keer.
0: Ik hoop dat je in ieder geval hebt geoefend.
2: Keeltje.

0: Van het ergste uit. De app
1: ging van Daniel, zei: ik ben erbij, Rosjai, mijn auto is terug.
2: Ja. Zou dat het zijn? Koppijn had hij.
0: Ja, dat zou kunnen. Nee hoor, Hiroshi, als je luistert. Ja, succes met je auto, man. We checken je volgende keer weer bij een nieuwe show. Maar dat is in de toekomst. Vanavond hebben we een hele dikke show voor je klaarstaan, sowieso. Als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je al kunnen checken zo'n beetje wat we zouden doen. Wie onze gast zou zijn voor vanavond. Welke draaien of dumpen we hadden voor vanavond.
2: Hebben.
0: Ja, het is gewoon bizar.
2: Het wordt een moeilijke weer. Ja. Je maakt iedereen wel weer helemaal gek. Ik zag deze toen ik wakker werd, want je bent altijd vroeg wakker. Dan zie ik opeens...
0: niet alleen, hè. Ik maak hem in de nacht, ja, maar ik de man naast je is inderdaad...
2: Die gooit hem dan weer.
0: Ik was nog wakker, zeg maar.
2: Ja, je hebt hem gewoon doorgehaald.
0: Ja, nachtdienstje inderdaad was dat. Maar het is een... je werd wakker.
2: Ja, toen dacht ik, jezus... Nog moeilijkere keuze. Gewoon eigenlijk een beetje van hetzelfde, maar dan toch anders. Dus we mogen nog niet zoveel zeggen, hè?
0: We gaan hem zo meteen inderdaad bekendmaken. Dat is geen probleem. Nou ja, wat ik al zei... download sowieso de Galaxy app. Want via de Galaxy app kun je ook heel makkelijk een berichtje sturen hier naar de studio. Maar die app kun je natuurlijk ook gebruiken dus voor de draaien of dumpen. En om eventueel vragen te stellen aan onze gast die we hebben vanavond. Hij heeft het ook op zijn eigen social media kanalen gedeeld dat hij hier zou zijn vandaag.
2: We hebben het zuiden in het huis.
0: We hebben het zuiden in het huis, inderdaad. Het komt niet vaak voor, want het is toch wel een eindje rijden, moet ik zeggen.
2: Nou, hij heeft er 1,5 uur over gedaan.
0: Is nog netjes. Heel netjes. Wie dat is, gaan we zo meteen laten weten. Straks gaan we natuurlijk beginnen met History Facts. En we laten je natuurlijk weten welke draaien of dumpen we vandaag hebben.

0: We are Galaxy Radio.
1: Is there?

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Molly,
2: shake it to the max. Zo die hier voorbij komen bij Vibes.
3: Daniel moest erin houden.
2: Op Galaxy.
4: Inhouden.
2: Ja?
4: Ga voor.
3: Shake it to the max.
5: Nee, jongens. Die zwoele heupjes heb ik
2: die, niet. Dat is je Spaanse bloed, die begon al een beetje...
5: Zou het. Nou, je weet het nooit hier, hè?
6: Hey. This is why we need history. The ones who shape the culture. The OGs of hip-hop. The inventors.
7: We have to go to the root.
6: Galaxy Hip-Hop History Facts.
2: Ja, eigenlijk zit ik nu te denken, voordat we naar History Facts gaan, moeten we misschien gewoon eigenlijk onze gast alvast erbij halen. Zou het niet?
4: Altijd voor niks. Dat kan ook niet. En ik heb hem al genoemd, hè, stiekem.
2: Jij had stiekem net inderdaad al een hint gegeven.
3: Hij heeft al content ervan ook.
2: Ook nog. Staat al gelijk online ook nog. Zelfs inderdaad. Nee, dames en heren. Wat ik al eerder zei. Als je ons volgt op de social media kanalen. Het zij vibes.show. Het zij galaxy.radio. Het maakt niet uit. Je had het voorbij kunnen zien komen. We hebben vandaag in de studio niemand minder dan Limburg's eigen Brony.
4: Ja, pennen. En niet zijn alter ego, hè? We hebben gewoon Brony.
8: Nee, vandaag is gewoon Brony.
2: Ja, want ik heb dat zojuist inderdaad geleerd. Dat hij tegenwoordig ook gewoon een alter ego heeft.
8: Ja, ik ben hier vandaag gewoon om te rappen en te hangen, boys. Maar het is wel... opeens heb ik een kanaal met 20 kopvolgers en gekhuis. Ja.
2: Wat? Oké, voor de hiphoppers kennen jou als Brolin natuurlijk.
8: En hoop zo.
2: Wat is jouw alter ego dan?
8: Mikey Remeun, en daarin doe ik gewoon een typische platte Roermondse Limburger. Nou, ja. Dus ja, als je gaat kijken, je gaat niks verstaan.
4: Ik moest twee keer kijken, ik verstond er inderdaad niets van. Maar toen keek ik, dacht, ik ken hem ergens van, man. Wie is dit? Nog een keer kijken, ik dacht, fucking hell is Brolin. Toen ging ik wel stuk.
8: Ik heb een titeling erbij gezet, dus je kan volgen.
2: Ja. Dan kunnen wij het hier in de Randstad inderdaad ook
4: Ja, wat ook.
2: Ja, want ik zei zojuist al, Limburgs eigen, je komt all the way from Limburg. Anderhalf uur rijden, zei Daniel zojuist.
8: Zo van Limburg is maar één stad ook gewoon, is maar één plek.
3: Hij komt
8: van Limburg.
3: Hij komt van Roermond.
4: Maar ja, Roermond.
2: Hij komt uit Roermond.
8: Is oké, is oké. Ja,
2: om het even specifieker inderdaad te maken, Roermond. Hoe is het daar, man?
8: Gezellig, man.
2: Ja?
8: Nee, Roermond is een kleine stad. 60.000 inwoners of zo, dus het valt allemaal mee. Maar het functioneert wel als een grote stad, maar ons kent ons.
2: Ja.
8: Is leuk, man. Ja. Ik wil er nooit meer weg. 100.
3: Ik vind Roermond ook gezellig, man. En het is een stuk groter voor de rest van Nederland als de Outlet.
4: Maar je zegt echt wel, was je niet alleen daar geweest?
3: Nee, het is echt wel een leuke stad. Okay. Nee, ik zat in een hotel, dat is een oude gevangenis.
8: Ja, arresthuis. Ja, kan je goed eten ook. Ja.
2: Ik heb ook in een hotel gezeten in Roermond, aan het water of zo. Met allemaal terrasjes en zo. Jullie hebben een...
4: Jullie? Nee. Nou, dit gaat lekker, bro.
8: Als er drie man wonen.
4: Straks hebben jullie ruzie.
3: Ja, je alter ego.
8: Ja, precies.
2: Ja, ik bedoel... Ja, wij in Rotterdam hebben natuurlijk de Maas, heel bekend. Maar jullie hebben volgens mij ook een bekend...
8: De Maas.
2: Ook de Maas, ja.
3: Wat bij jullie uitkomt, begint bij...
8: Ja, de Roer en de Maas. Ja, twee rivieren die daar samenkomen. En daarom is het Roermond, ja toch?
2: Ja, oké. Nou ja, over history facts gesproken. We zijn er wel eigenlijk gelijk diep in gedoken. We gaan sowieso straks verder de diepte in met jou. Want we willen natuurlijk alles van je weten. Wat je doet en ook over je alter ego. Ja, ik zeg het er maar alvast bij. Want ja, dat schijnt ook gewoon hartstikke goed te gaan. Dus drijf zij terecht voor de show al. Daniel gaat binnenkort waarschijnlijk ook een
4: Nee, op zichzelf. Dus,
8: vandaag wel gewoon ergens een momentje dat je gewoon improviseert. Gewoon.
4: Ja, wie weet.
3: Met Spaanse castagnettes.
4: Word ik opeens zo'n Duitse leraar of zo, kan ook.
2: Nee, history facts, boys. We blikken terug in de geschiedenis, wat er zoal gebeurd is. En ik wil even met jullie terug naar 3 september 2013. Dat is deze week, zoveel jaar geleden. Pusha T, die brengt Sweet Serenade uit. En dat is de aanloop naar zijn iconische album My Name Is My Name. Pusha T, die zet met deze track, samen met Chris Brown overigens, een absolute toon voor de donkere, minimalistische straatrap van de vroegere jaren 2010 zo die kant op. Hebben jullie zo'n beetje naar Pusha T geluisterd als ik hier een rondje in de studio maak?
4: Ja, flarden, maar als je me titels gaat vragen van tracks, dan... Ik heb hem natuurlijk wel gehoord en wel voorbij horen komen.
2: Ja,
4: maar
2: een van die dingen van Pusha T die bij mij sowieso bijstaat is gewoon deze, samen met Kanye West.
4: Ja, tuurlijk.
2: Kom niet van tuurlijk, diezelfde periode, ja, zeg maar. Ja, tuurlijk. Maar
4: deze zeker.
8: Iconisch wel.
2: Iconisch inderdaad. Pusha T samen met Kanye. Even een klein stukje doorgespoeld. I sent this bitch a picture of my dick. Ja, gewoon ja, man. Legendarisch, man. Kan jij hem pushen? Ja, ik keek. Ja, ik keek even naar jou voor of je ook een history factje had.
4: Ja, weet je, ik zie wat dingen staan, maar ik heb ook mijn bril niet op, hè, Martin? Ah. Nee, dus ik ga bijna een individuutje plegen hier.
8: Gewoon
2: inzoomen. heb ik gewoon echt twee man hier in de studio die gewoon niet kunnen lezen?
4: Nee. Hé, even kijken, wat staat hier nou? 4 september, de verjaardag van Beyoncé en hip-hop royalty. Hoewel ze R&B is ze de koning van de pop- en urbancultuur. Onlosmakelijk verbonden met de hip-hopwereld en Jay-Z.
2: Ja, man.
4: Rond haar verjaardag in week 36 dropte Jay-Z historisch gezien vaak zijn meest legendarische tracks om haar te vieren. Wat vind jij ervan, Marvin? Ja, we gaan het nu gewoon draaien, toch? Hey, drijf of niet?
2: Ja, nee, ja, ik vind het wel sowieso dope dat een hip-hop-legende als een Jay-Z dan in de week dat ze jarig is...
3: De aandacht op zichzelf wil. Ja. Ik heb een biljoen, maar weet je wat? Ik breng een track uit omdat jij jarig bent.
2: Precies dat, inderdaad. 5 september 2000. Mac 10 die dropt de Pager Route. De West Coast legende bracht zijn 4e studioalbum uit via Priority Records. Met producties van Timbaland en Rick Rock. En gastbijdragers van een Exhibit en een West Side Connection. Ja, voor de mensen die het niet kennen.
4: Het is wel... Dat was zwaar gewicht voor die tijd.
2: Precies, ja. Precies.
4: Ja, man.
3: Wat geen history fact is, maar wel bekend is geworden, is dat Kievi die schuldig is bevonden.
4: Oei, is dat er niet bij, hè? Ja, staat vandaag niet op jouw lijst. Crazy, ja?
2: Nee, dat is een zijweggetje inderdaad, die we eventueel...
3: Dat we het er vorige week over hadden, dacht ik, hey.
4: Ja, en zal die onder dwang iets hebben gezegd nu? Of,
8: ja, maar niemand had nog... Toch, ik ben een super grote pakfan, maar... Ik had nooit verwacht dat er nog, zeg maar, zekerheid of zo zou komen in die zaak, toch? Ja. En gek opeens.
4: Gekke wending wel, maar ik vind het wel apart ergens of zo.
2: Kievi die heeft al jaren geroepen in de media natuurlijk dat hij ermee te maken had.
8: Hij heeft zichzelf gesnitcht voor hem.
2: Inderdaad. Maar de main vraag blijft denk ik nog steeds van... Wie is de opdrachtgever? Ik bedoel...
8: We all know, right?
2: Ja, je weet waar ik naartoe wil gaan.
3: Ja,
2: natuurlijk.
3: Maar het was ook met die ruzie. En het kan sowieso nog allemaal kant op gaan. Maar het is gewoon toch wel een doorbraak dat hij nu officieel schuldig is.
2: Ik had wel gelezen dat hij in hoger beroep sowieso zou gaan, volgens mij. En, hij zegt ook overigens over die... hoe heet dat? Bekentenissen die hij in de media heeft gedaan, dat het alleen maar stoerdoenerij was om gewoon geld te verdienen uit de hele situatie. Wat denken jullie?
3: Nee, ik denk oprecht dat hij het wel echt gedaan heeft. Weet je, maar als hij, waar we het vorige week over hadden, een miljoen zou krijgen en dat heeft hij nooit gekregen. Ja, je moet toch ergens anders een beetje proberen binnen te schrappen.
8: En dat scenario zou toch ook super raar zijn? Dat je geld wil pakken over een moordzaak. Is ook super
3: het is
8: raar.
3: Het is een rare brek, hoor.
8: Is heel
3: net
8: raar.
3: Net als dat je zou zeggen, ik was gisteren in Overasselt. Hey.
8: Dan vind ik je minimaal net zo'n pannenkoek.
3: Ja, dom toch?
2: Nee, ja, inderdaad, man. Ik
3: was daar niet, trouwens.
4: Ja, je weet veel. Ik weet het niet.
3: Ik was gewoon thuisgap.
4: Ja, zeker weten.
2: Wordt vervolgd. Hij is in ieder geval nu schuldig bevonden. Maar we gaan kijken wat het hoger beroep gaat opleveren voor hem.
3: En of het nog meer gaat opleveren. Of er daadwerkelijk echt een verhaal aan...
2: Aan
3: het licht gaat komen.
2: Ik denk eerlijk gezegd nog steeds dat hij erachter zit. En,
4: zou het? Ja.
8: Ja.
2: Ja, als je terugkijkt naar die 50 documentaire over Diddy bijvoorbeeld al, weet je. Daar heeft hij het al een soort van erover. Gaat hij terug naar die tijd en heel veel... pijlen wijzen wel richting
3: hij,
2: Diddy.
3: Hij heeft wel die trekjes, maar het feit dat jij een documentaire maakt over iemand die je niet goed wil zien, ga je ook niet het goed laten zien.
2: Sowieso.
3: Dat is hetzelfde als die Michael Jackson docu die uitkwam. Die Michael Jackson heel slecht zette toen die film uitkwam. Maar als mensen je slecht willen zien, gaan ze niet iets positiefs zeggen in een docu.
8: Tuurlijk.
3: Ja. Dus ja, dat blijft altijd gis.
8: Maar
3: ja,
8: het blijft gek toch dat rondom Diddy, zeg maar, zijn er wel een hoop gesneuveld. Het zijn wel allemaal mensen wat niet helemaal in zijn visie passen, zeg maar.
3: En, heel en iedereen kwam er altijd slechter vanaf als hij zelf.
2: Inderdaad. Ja. Dus wordt vervolgd. Ik kijk uit naar het moment dat Diddy daar zijn... Ja, zijn ding over gaat zeggen, maar die gaat dat nooit doen.
4: Ja, maar hij gaat zijn eigen ramen, glazen niet ingooien.
3: Nee, dat gaat hij nooit doen.
4: Dat gaat hij niet doen.
2: Hij is in ieder geval nu nog bezig met zijn gedrag te verbeteren om eerder vrij te komen natuurlijk. Ja. Maar wordt vervolgd. Zeker. Inderdaad. We checken nog even snel wie de jarigen zoal zijn. Er zijn een paar jarig... Even kijken, kan ik ze erbij halen? Ja, sowieso. 31 augustus, dat was 2 dagen geleden, was Craig Mack jarig. 1 september, Joe Budden.
4: Zwaar gewicht ook, hoor, Joe Budden. Ik had van de week weer een trackie opgezet. Ook heel dope.
2: En ook een van de hip-hop grondleggers, Foxy Brown. Een van de zangeressen toentertijd, volgens mij, in de scene.
3: Foxy Brown was met Nas, toch?
2: Dat was Kelis, toch?
3: Nee, in de groep. Met Nas. Oh. In de vrouw.
2: Ja. Ik dacht, we gaan richting de Juice-dingen.
3: Nee,
2: maar...
3: nee. Fox de Brown.
4: Ja, jij denkt, als Drijf over vrouwen gaat hebben, dan wordt het spannend.
3: Ik kijk en praat niet over vrouwen. Mijn vrouw luistert. Ik doe daar niet aan mee. Hou me uit deze onzin.
4: Oké, dan hebben we ook nog snel aan. Madlib is ook jarig geweest. Of is hij... Nee, moet toch jarig worden dan eigenlijk, volgens de datum. 5 september, hè?
2: Ja, man.
4: Ja, toch?
2: Iedereen van harte gefeliciteerd. En alvast.
4: Ja, want, en ik wil nog eventjes wat zeggen. Ook wat droevig nieuws is bij mij geland, zeg maar, afgelopen weekend. Legend uit de scene, Nederlandse scene, hip-hop scene, RFX, Reinier Vos. Samengewerkt met Space Case, Terry Laxed, met Sef, met Cubus. Ja, overleden. Doet me wat, want ik heb een brok in mijn keel wanneer ik het nu ook zeg. Ook gewoon, want voor mij was dit een legend. En hij is gewoon 48 maar geworden. Oh, dit was eentje waardoor ik ook Nederlands hip-hop ging leren luisteren ook wel. Mm-hmm. Dus dat is wel, salut man. En sterkte naar de familie, naar de naasten. Ja, dit is wel een verlies voor de scene, vind ik. Hij was ook stadsdichter van Zaanstreek. Dus ja, daar hebben ze hem ook op een, hoe zeg je dat? Hebben ze hem ook echt hoog staan. En dat is voor hun ook een groot verlies. Dus bij deze wil ik dat nog wel benoemd hebben.
2: Ja man, bij deze ook vanuit onze positie. Heel veel sterkte aan de nabestaanden.
4: Zeker.
1: She make me feel so good.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
2: Vibes is powered by Axt.
3: By jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
4: De nieuwste tunes van eigen bodem.
5: Hey yo Wout, pass me de aux.
4: En de hardste freestyles.
6: Let's get it.
4: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
7: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
4: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
8: Next up, big time, hè?
9: Hey toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
4: Vanaf 7 uur.
10: Woutje, je weet het, hè?
0: We are Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.
11: I want the day one, I want the day one.

0: ADF. Antje samen met Karel. Zomerbloesje hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En jawel, dames en heren, het is ondertussen tijd voor...
1: Draaien of dumpen.
0: Ja, en deze week is het weer een hels karwei om er eentje te kiezen. Want het is eigenlijk een beetje een old school tegen een new school vibe.
2: Dat is wel dope. Eerlijk, dat vind ik wel een keertje dope. Dat hebben we niet zo vaak.
0: Want ik heb het wel vaker in de show gehad over ja, samples. Coveren, hoe noem je dat? Ja, samplen gewoon. Ja. En ik moet wel zeggen, deze is dan wel echt... in samenwerking gemaakt met de originele, ja. En jij bent echt van het verklikken.
2: Zeg het nou gewoon, bro.
3: You snitching.
2: Zeg het nou gewoon.
0: Ja, geen probleem, man. Nee, deze week gaat het tussen de Party Squad. Wat wil je doen dan? Nou ja, wat wil je doen om het even gewoon officieel te houden? En Bokusam, gun me.
2: Dat is toch dan wel weer anders.
0: Ja, dat wel, inderdaad. En als je niet weet hoe de pokus gaan, het zijn deze.

0: Tja, ik heb het moeilijk, mannen. Ja, ik ga heel eerlijk zeggen, toen ik hem voor het eerst op de social media kanalen voorbij zag komen, dacht ik wel echt van, nee man, moet dit? Ik bedoel, ben ik al zo oud?
1: Nou ja, hey, de jaren gaan wel tellen. Dat moeten we eerlijk zeggen.
0: Dat ze die nu al gaan samplen, zeg maar.
1: Ja. Ik vond hem wel hard inderdaad. Wat je zei, hij kwam voorbij, toen dacht ik, oké, shit. En normaal vind ik het niet zo dope als heel vaak dingetjes worden gesampled of hergebruikt, weet je. Dan denk je, ja, weet je, moet je er nou aankomen? Ze hebben hem wel correct geflipt, toch? Ja, in dit geval wel.
2: Het is gewoon nog steeds een clubbanger.
3: Ik vind die originele tune, laten we eerlijk zijn, die verses zijn ook gewoon on some bullshit, toch? En het is gewoon, weet je wel, gewoon fun en helemaal niet te serieus.
2: Een clubbanger, en dat hebben ze nu ook gedaan.
3: Je moet die beat ook niet heel serieus gaan kantelen, zeg maar. Ze hebben dat wel, in mijn ogen, ik kan in het begin ook zoiets van, oké, laat maar eens even checken. Maar als je hem moet flippen, hebben ze het wel echt op de juiste manier gedaan.
1: Het enige wat misschien is, dat je op die oorspronkelijke wat meer smaakjes had. Hij is er ook al natuurlijk gewoon rauw met een rauwe stem. Daryl zat er ook op, toch? Die kwam weer met andere vibe. Nee, de opposites natuurlijk weer met een andere smaakjes, zeg maar.
3: Zo, ja. Zijn versus helemaal.
1: Ik denk dat dat misschien wel...
0: Mensen kijken voor Alanis Morissette.
3: Zwemmen in het geld.
0: Alsof dat echt is, een echte vriendschap niet telt.
1: Ja, maar bij deze. Die was hard.
2: Dus voor wie ga jij, Marv?
0: Ja,
1: Marv, laat hem even kantelen. Vertel eens.
0: Mag ik dit keer ook een keer Zwitserland zijn noemen? Nee, ik ben eigenlijk altijd Zwitserland.
2: Ja, jij zegt nooit wie jij gaat.
0: Klopt, en in dit geval ook niet. Brolin, als ik richting jou ga.
3: Ja, tuurlijk, man. Smet hem naar mij. Die pokoe was in mijn jeugd, snap je? Dus ik denk dat ik te veel voel bij die originele pokoe, zeg maar, om hem... Nee, dus ik ga dan toch wel voor de original.
0: Heb je toen in de tijd het Snitch of Paradise ook gezien?
3: Ja, tuurlijk. Ja, toch? Ja, bro. Ik ga wel toch zonder enige haat, maar ik ga wel dan voor de
0: originals, de OG's. Drive.
2: Ik ben een gunner, man. Ik ga voor Boekestam.
0: Ja?
2: Ja, man.
0: Wow. Ik bedoel, normaal gesproken ben jij
1: van
0: de nieuwere dingen.
2: Ja. Doe eens gek, grap. Ja. Weet je hoe vaak we Wat Wil Je Doen al hebben gehad in de draai of dimpen? Weet je hoe vaak die heb gewonnen? Dus ik ga gewoon voor Boekestam, grap.
0: Eén keer eerder.
2: Die week daarna kwam hij er ook al langs.
0: Ja. Ja, Daniel?
1: Ja, kijk, weet je, ik hoor hem nu, hè. Dus ik ben ook wel best wel, hoe zeg je dat? Getriggerd om bijna gummen te zeggen. Uh-huh. Maar toch denk ik in dit geval, ik wil die OG-pokkel gewoon, man.
2: Ja, eigenlijk moeten ze hem gewoon door elkaar mixen. Dat zou helemaal
3: gaan. Ze hebben DJ's wel een cadeautje gegeven, man. Ja. Als je nu in de club staat, draai je eerst die ene, iedereen gaat los. Draai de tweede, gaan ze weer los. Ja. Dus dat is wel een cadeautje.
1: Zou de tussenstand geven, trouwens?
0: Die mag je erbij pakken. Wat ik trouwens, voordat je de tussenstand gaat vertellen, wat ik wel trouwens echt dope vind, is dat de Party Squad deze... van Boekestam zelf ook geproduceerd heeft. Dus ze hebben hun eigen remix gewoon gemaakt. Maar ik moet wel zeggen, vroeger bestond de Party Squad natuurlijk uit Ruben en Jerry. Weet je, de twee old school guys.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk is volgens mij de Party Squad nu... is de torch doorgegeven aan ook een jongere generatie. Dus waarschijnlijk ook daarom deze nieuwere...
1: Is dat zo? Wist ik niet, man.
0: Ja, man. Ja.
1: Oh. Oké.
3: Het werkt wel, hoor.
0: Ja, man.
2: Eigenlijk had hij hem wel voor de zomer moeten gooien. Dan had hij gek gegaan in Lorette en zo.
0: Ja, zou het.
1: Ja, maar kan nog. Die zomer is daar lang, vriend. Het is nog warm.
2: Ja, weet het. Spaanse past al je.
1: Daar begint het pas.
0: Nou, kom maar op met die tussenstand.
1: Ja, die OG-versie 56%. Wil er nog wat aan gaan doen, tegen doen. Die andere is 44%. Dus ga naar Instagram.
2: Ik heb gehoord dat mijn katten zich vervelen. Ja?
1: Dat doe ik ook even met mijn hondenaccount, oké? Nee, maar mensen, ga naar Instagram. Vibes, ga daar stemmen in die poll. Want daar kunnen nog wel wat stemmen tegenaan, denk ik zo.
4: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
0: Juist, ja. En in de Vibes Talks gaan we het gesprek aan met niemand minder dan Brolin.
1: Jawel.
0: Ik zei eerst in eerste instantie natuurlijk Limburgs eigen, maar het moet natuurlijk Roermond eigen. zijn natuurlijk. Limburg is groot, dus ja.
1: Nou ja, als je het kan dragen. Bijna wel met dat andere account, 20k. Ja. Is het gewoon wel Limburg's fijnste.
3: Sowieso love naar heel Limburg. Laat me dat voorop stellen, want we zijn wel één front. Ja, man.
1: Zo is het.
2: Ja, man.
0: Ja, man. Brolin, jij bent één van de meest authentieke, poëtische en diepzinnige hip-hop / urban artiesten uit het zuiden van het land. Ja, je bent een rapper, spoken word artist. Je komt uit Roermond. Maar je staat in de scene bekend als iemand die puur en melancholische, ja, therapeutische benadering heeft van muziek. Ja,
1: filosofisch dit, hè, die Marvin. Zo. Moet niet gekker worden, toch?
3: Soms wel. Wel, hoor.
0: Klopt dit?
3: Ja, I guess. You said it, maar... Ja, spoken word artist vind ik altijd zo'n term compleet uitgekotst is, zeg maar. Dus dan denk je al heel snel aan... Je weet waar je aan denkt als je zegt spoken word artist, zeg maar. Dus ik fok niet meer altijd per se met die term of zo. Maar ik hou gewoon heel erg van schrijven.
0: Ja,
3: ik hou gewoon van schrijven. En dat boeit mij eigenlijk niet in welke vorm, zeg maar. Of dat soms gewoon een a cappella iets is, of dat dat op een beat is. Of dat juist hele erge rap shit is, of meer zang shit, of inderdaad wat poëtischere dingen. Ik vind het gewoon dope, man. Ik ga gewoon verschrijven. Dat is denk ik het grootste ding, ja.
0: Precies. Nou ja, we hebben het al een aantal keer gezegd. Je komt uit Roermond. Hoe is het daar? Hoe is de scene in Roermond?
3: Scene in Roermond is not huge. Mm-hmm. Dus,
0: wordt er veel naar Duitsstalige rap ook geluisterd?
3: Valt ik best wel mee, man. Meer dan Nederlandstalig.
0: Ja?
3: Ja. Duitsland is wel heel dichtbij voor mij. 5 minuutjes rijden, ben je 10 minuutjes
0: mee. Dat is wel gek, hoor.
3: Ja, Duitsland gaat kwijt, hoor. Maar mijn Duits is echt... niet zo goed, dus ja, zien daar, er zijn wel een paar mannen goed active hoor, zeker, ja, namen als Kim Lee, ja, dat is natuurlijk gewoon een heavy hitter uit Roermond, goeie mattie van me ook, dus ja. we werken ook veel
1: samen.
3: Je staat
1: ook op zijn plaat, toch?
3: Ja, zeker, ja, toch? Ik heb ook gezet op het tune. Een boy Christophe, niet veel mensen in Nederland kennen hem, maar deze man zit gewoon bij die hele gang van Joost Klein en zo, en heeft ook gaat mee met showtjes en zo, dus hij doet eigenlijk heel veel. Maar zo zijn er nog heel veel, hoor. Don't hate me als ik je nou niet heb genoemd. Roermondje, weet ik, draag jullie met mijn, met mijn hele ziel all fucking day. Dus ga iedereen uit Roermond checken, dat
0: ja,
3: sowieso.
0: Toch, ja, toch. Voordat we verder gaan, als wij naar Roermond komen, wat moeten wij sowieso komen checken?
3: Oké, skip eten, outlet sowieso.
0: Eten, Limburgse fly sowieso.
3: Sowieso, ja. Laat me weten, als je, dan gaan we naar de juiste bakker en halen we een goede fly.
0: Hey.
3: Ja, ja, got you. Ik trakteer je. Outlet moet je sowieso skippen. Tenzij je gewoon in een rij wil staan voor een Prada shirtje. Doe je ding, mij niet gezien.
0: Hey, ik heb die rijen gezien daar, man.
3: Ja, is gekhuis, man. Dus ja, als je dat wil, zeker doe je ding. Maar kom gewoon een keer echt centrum in en... ja, kom gewoon hangen, man. Het is gezellig, man.
0: Ja, toch?
3: Het is wat rustiger. Het is allemaal wat...
1: Het gemoedelijke.
2: Sowieso Limburg is dat, hè? Het is allemaal wat meer op het gemakkie.
0: Lekker boel. Als je de Randstad uitgaat richting Brabant of inderdaad Limburg, dan is het al veel gezelliger. Het klinkt al veel gezelliger.
1: Zit hij nou onze eigen steden af te kraken?
0: Ja,
1: wel lekker bezig,
0: bij deze.
1: Doe het met je eigen stad, hè, vriend.
3: Culture shock voor jou.
0: In Amsterdam kan je alleen maar Engels lullen. Man. Waar heb je het over?
1: Ja
0: dan voel je toch ook niet echt Amsterdam
1: weer een beetje waar.
3: Ja, moet je ook niet naar Outlet gaan, want dan kan je alleen maar Duits lullen.
0: Ja, ja,
3: als je geen Duits spreekt, word je ook niet aangenomen daar.
0: Ja. Ja. Is het zo?
3: Ja,
1: ja.
2: Maar Limburg is sowieso een beetje Bourgondisch, toch? Beetje
3: 100,
2: lekker eten,
3: ja,
2: een beetje lekker drinken. Sowieso kerstmarkten in Limburg zijn sowieso altijd een aanrader. Altijd gezellig, man. Ja.
3: Kun je zo komen hangen, man. En als je er bent, laat me weten. Dan ga ik je laten zien waar je moet wezen.
0: Super dope, man. Eigenlijk wil ik even een beetje terug richting het verleden gaan. Want in 2021 een beetje ben jij bij het grote publiek bekend geworden. Je deed mee met Open Pike MC. Open Pike Mike.
3: Ja, man.
0: Ja. Ik moet het wel goed zeggen, inderdaad.
3: Ja.
0: Wat heeft dat je gebracht sindsdien?
3: Ja, dat was, was gek. Het was een hele contest, superveel deelnemers. En ik won uiteindelijk. En toen won ik, zeg maar, een traject. Het was een x-geldbedrag, 15k. Kreeg ik niet, zeg maar. Maar in sessies en weet je wel. Dus, en dat was een samenwerking onder andere met...
0: Had je liever die 15k zelf willen besteden, of?
3: Nee, denk ik niet. Want het heeft me wel gewoon...
0: hier gebracht?
3: Gelinkt met echt een paar... Ja, toch, ik ben hier nou. Nee, ja, ik toen ik won, zeg maar, mocht ik een coach kiezen uit best wel wat artiesten die zij hadden. Er zaten echt, echt grote namen tussen. En daar zat Styx ook tussen.
0: Dope.
3: Nou ja, Styx, ik hoef hier al helemaal niet uit te leggen, zeg maar, wat zijn status is.
0: Nee.
3: Voor mij persoonlijk heeft hij die status ook absoluut. Dus voor mij was de keuze eigenlijk heel makkelijk gemaakt. En ja, daar heb ik die link met hem, is daar ontstaan. Ook een pokoe gelegd samen. Ja, dus er zijn wel heel veel connecties. Of dat EP dat toen is gemaakt, is gewoon uitgebracht met Noah's Ark ook gewoon. Als publisher alleen. Ja. Dus zat je opeens op kantoor daar in Amsterdam, dus dat was wel gek.
0: Maar, hoe, ja. Hoe was dat? Oh, neem ons mee. Jij gaat voor het eerst richting Amsterdam daar voor zo'n meeting inderdaad.
3: Ja. Ja, was wel gek. Ik zeg je eerlijk. Want ja, ik was nog nooit daar geweest. En als Roemondenaar kom je ook niet per se heel vaak in die omgeving. En dan zie je gewoon, Hef liep op het moment naar buiten toen wij binnenkwamen. En dan zie je wel, oh ja, dit is wel de plek waar ik moet wezen, zeg maar. En ja, dus dat was wel gek. Maar tegelijkertijd ook heel relaxed. Ja.
0: Als je er zeg maar op terugkijkt, zit je nog daar, zeg maar? Bij Top Notch, Noah's Ark,
3: nee,
0: zeg maar.
3: Nee.
0: Dan mag ik het wel vragen, denk ik. Van, hebben zij jou echt in een hokje gedouwd? Of ben je wel echt creatief vrij geweest om te maken wat jij wil?
3: Oh nee, het was ook helemaal geen bij het label, zeg maar. Dus het was puur publishing. Dat was gewoon het EP. Ik was daar al mee bezig eigenlijk. En gewoon samen met Styx heb ik gewoon een beetje zitten schaven aan het concept. En daar hebben zij weinig tot geen invloed op gehad. Plus ik produceerde ook bijna, ik heb die hele plaat zelf geproduceerd.
0: Ja.
3: Zij wouden allemaal in studio sessies en zo, weet je, zodat dat bij dat budget zat. Ik zeg, ja, dat hoeft niet, ik heb gewoon thuis, weet je wel.
0: wat is het meeste wat je van Styx hebt geleerd?
3: Oeh.
0: Het meeste, wat is het beste wat je van Styx hebt geleerd? Wat is de beste tip geweest?
3: Nou, wat ik altijd heel dope vind aan Styx is die authenticiteit. Weet je, maakt niet uit op welke plaat dat je Styx zet. Het zal altijd een Styx first zijn, toch? Dus, en hij heeft me ook echt wel gezegd, omarm dat. Weet je, je hebt iets heel unieks, je hebt echt je eigen sound, je hebt je eigen stijl. Omarm dat vooral. Dus als je een keer een uitstapje maakt, is cool. Zeker doen, maar laat het nog steeds een brolen iets zijn, weet je wel. Want dat is het, je hebt die sound, dus omarm dat. En dat
1: horen we nu ook nog terug, hè. Anno 2026 horen we jou ook gewoon in verschillende stijlen terug. Op zijn laatste release, hè, hoor je wel meer misschien muzikalere versie van Brolin terug.
2: Maar jij kent het wel, ja.
1: Ja, en het is dan ook alweer. Ja, ik hou niet van vergelijken met mensen. Je klinkt totaal niet als die persoon die ik nu ga noemen. Maar het is ook iemand die dat ook zo goed kan inpakken. Ook een eigen sausje kan geven. Een Diggy Dex bijvoorbeeld, weet je. Ook een woordkunstenaar met ook een nu wat muzikalere inslag, weet je. Het is niet totaal hetzelfde. Want als je het naar allebei luistert, hoor je gewoon wel diverse sound. Maar het is wel een beetje die inslag.
0: Nou, ik moet wel zeggen, die Diggy Dex die kotst ik ondertussen uit, man. Brolin nog niet.
1: Dat is dan een goed teken. En los van dat, hè, want hij kan ook gewoon spitten, weet je. Die challenges die hij af en toe op Insta gooit, jongen. En hij heeft mij zelfs laten spitten.
0: Leg eens uit, ja, challenges.
1: Dat is dan echt heel gek.
0: Vertel.
1: Maar deze man die krijgt dan instrumenten als van mensen uit de scene en volgers, weet je. Toegeworpen gorilla's. Instrumental heeft hij ook gewoon gekild, hè?
0: Gewoon freestyle.
1: Ja, man. Ja.
3: Is wel een verse, maar hij krijgt dan. Ik heb een keertje een oproep gedaan, random beat challenge van comment een beat en ik schrijf een verse. En mensen commenten daar gewoon beats die zij dope vinden of die waarvan ze denken, oké, dat gaat hij niet kunnen killen.
0: Je bent trouwens bij een radiostudio. Ja. Ik heb heel veel beats hier. Dus zeg het niet hard.
3: Je mag altijd iets gooien, man. For real, zeg maar. Geen stress. We zijn on the spot, we kunnen gaan. Ja, zeker, man.
2: Ik heb nog wel echt een kutbeat in mijn telefoon, hè?
0: Ja, maar hij is kutbeat zoeken?
2: Nee, het is een hele harde beat. Maar hij is muzikaal, dus hij kan dat wel.
0: Ja, misschien.
3: Je moet me wel goed zetten, snap je? Ik kom hier niet snap je?
0: Maar misschien is dat inderdaad een goeie. Misschien moeten we de lijnen openzetten. 085 029 22 22. Ben jij een producer? En heb jij nu op dit moment gewoon beats liggen? En je hebt zoiets van, hey, ik zou die Brolin wel op een beatje van mij willen zien.
3: We kunnen iets. Maar dan moet het wel hard zijn, man. Ik ga wel eerlijk zijn.
0: Maar inderdaad, misschien kunnen we een kleine selectietje maken. En straks, ben je dus een producer? Stuur gewoon even wat beats op, man. 085 029 22 22. En wie weet.
3: Let's go.
0: Wie weet kunnen we Brolin dadelijk het tweede uur on the spot zetten. Dat lijkt me echt dope. Hey, waar ik nu trouwens naartoe wil gaan. Jij hebt aangegeven dat er een track is die heel, nou ja, belangrijk. Die wel wat met je. Dat er een track is die wat met je doet.
3: Ja.
0: Tupac. En ja, in de Nas acoustic version, zeg maar, van Thug Mansion.
3: Ja, man.
0: We hadden het eerder al in de show over Tupac natuurlijk. Vertel, brand los. Wat is er aan deze track die het zo dope maakt?
3: Nou ja, laat me vooropstellen. Ik ben echt een gigantische Pac-fan. Ja. Dus Pac is echt, zeg maar, bij mij by far, zeg maar, nummer 1. En daarna komen een hele hoop anderen. Maar Pac is wel voor mij het begin van hip-hop en mijn liefde ervoor. Op een of andere manier deze tune. Ik was 10 toen ik het, Pac ontdekte. Kocht ik de eerste CD, was All Eyes on Me. Van mijn gespaarde geld ging ik naar de CD-winkel destijds. Vet. Ik ben ook Ankelstijden, snap je? Dus ging ik heen en.
0: Maar nu mag je de namen best noemen. Welke zaak was je toen de tijd naartoe gegaan?
3: Dat was Van Leest. Dat was ook gewoon een lokale CD-winkel volgens mij, weet ik niet. Maar je had Free Record Shop en Van Leest natuurlijk. Ja. Dan kon je nog. Weet je wel, gaf je een CD en dan kreeg je de koptelefoon. En ik weet nog dat. Het was gewoon die cover die mij pakte. Je toch? Hij gooide zo'n website. Ik vond dat stoer, je toch? En toen zag ik dat en toen dacht ik, oké, die ga ik meenemen. En toen kwam ik thuis en sindsdien gewoon, ik luisterde niks anders meer. Mijn moeder vond het verschrikkelijk, want ik zat gewoon al die teksten mee te rappen. Weet je wel, zei hoe verhaal was het ook wennen. En toen kocht ik eigenlijk elke keer als ik weer een beetje geld gespaard had of als er iets nieuws verscheen, want veel albums zijn uitgekomen na zijn dood ook, ging ik meteen kopen. En Thug Mansion staat, als ik me niet vergis, op Better Days. Dus dit is de bonus track daarvan. En ja, dat is hem, man. Discman. Dit is voor mij Discman.
0: Ja.
3: Koptelefoon, die Discman die net niet in je binnenzak van je jas past.
2: Anti-shop.
3: En dit was de tune. Dat ik was geen makkelijke tijd in mijn jeugd, zeg maar. Dit was zo'n tune waar ik echt aan vasthield. Dit was, zeg maar, mijn plekje. Mijn Thug Mansion. Ik ging in mijn hoofd aan dromen gewoon. Ja, dus dat is een tune die heel veel voor me betekent. Als je me vraagt wat is mijn favoriete tune all time, maakt niet uit welke artiest, dit is mijn all time favorite tune ooit gemaakt.
0: En je gaat hem hier nu nog horen bij Vibes.
3: Let's go.
0: In de tweede uur gauw Brolin live horen, man. Dus hou hem hier bij Vibes. Tupac.
5: Niggas need a spot where we can kick it. A spot where we belong, that's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where them niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug, nigga. That's why we go to Thug Mansion. That's the only place where thugs getting free, and you gotta be a G. At Thug Mansion.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
18: Ik ben Angie Hill.
19: Persoon Famous.
20: En ik ben Aurier Cass.
17: Muziek, sport, guests en veel meer.
18: We in here.
19: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
17: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
20: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
21: Vibes is powered by Axt.
22: We are
23: hey.
22: Turn up Galaxy Radio.
24: Dropping hip hop.
22: Dropping another hour packed with music.
25: This is what we sound like, baby.
22: Let's go.

0: Distinct samen met Morad Mansouri hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En welkom terug bij het tweede uur, dames en heren. Van ja, hoe kan je deze show eigenlijk het beste omschrijven, boys?
1: Een vibe.
2: Helemaal live, helemaal gek.
1: Wel gezellig, dat wel.
0: Welkom bij de meest gezellige show van de Nederlandse radio, dames en heren, Vibes. En de boys die hebben hun
1: kleine gesmeerd. Dus het is pauze geweest. Kunnen we dit?
0: Ja? Zijn jullie klaar voor?
1: Nou, dan gaan we dan, hè.
3: Wij zijn hier met de show.
1: Show.
3: Marvin, Drive en Hiroshi.
0: En vandaag met Daniel natuurlijk, hè.
1: Hey.
2: En Brolin.
0: En

0: onze Spaanse castellette.
1: Binnenkort
2: nog even naar Robin Jurk aan trekken hier.
1: Binnenkort online te binnenkort verschijnt hij online inderdaad in een alter ego. Spaanse castagnettes. Ik heb er nog wel voor je liggen thuis. Ja?
2: Ik heb ze thuis ook van mijn dochter.
1: Ja. Ik wou dat. Ja, ja,
2: is een klein jurkje aan, weet je.
3: Ben je gewoon, man. Viral instant, ja, man. Dom viraal gaan.
2: Dat zal wel straks zijn, denk ik. Straks zit ook.
1: De meest stereotype. Typerende Spaans image of zo.
2: Dan moet je zo'n grote paella-pan erbij, weet je dan. Die hele pan.
1: Vanmorgen ging het in de groepsapp over broodje bacalhau en zo. Hak gelijk trekken. Je hebt het nu over paella, heb ik gelijk trekken.
2: Nee, maar dat was vroeg, hè? Voor de kijkers, toen we het daarover hadden, was het 1 uur of 10, denk ik, hè?
1: Ja, want even voor... Ja, dit is wel even een inside dingetje.
0: Maar dat is een mooie tijd om te ontbijten bij Toradica, hoor.
1: Nee, ja, kijk, dames en heren. Vanmorgen hadden we het in onze groepsapp toevallig over...
0: Het gesprek van Noah Lang.
1: Over Justin Kluivert. Wanneer hij hem leerde kennen. En dat Justin Kluivert dus een broodje bacalhau meenam naar een toernooi. En zo zijn ze matties geworden.
2: Zo gaf een Jaxi-mannetje een Feyenoord een broodje bacalhau.
1: Ja.
0: Zo kan het ook. Zo mooi kan het zijn, jongens. Ja. Dus neem broodje bacalhau mee als je tegen Feyenoord speelt. Vind ik allemaal in orde.
1: Ja, wanneer is de eerstvolgende klassieker nou?
2: Weet niet, maar in ieder geval zaterdag is wel Ajax-PSV. PSV-Ajax.
1: Wat zijn de gedachtes?
2: Ja, weet je, kijk, het wordt lastig. Maar Cruijff heeft in 1 week 7 spelers gehaald. Dus we gaan het zien.
1: We gaan het meemaken, man. Ja. De competitie wordt leuk dit jaar, inderdaad. En dames en heren, over appen gesproken. Je kan je beat opsturen naar onze groep. Nou, groepsapp. Naar de Galaxy-app.
2: Oh, wordt wel heel druk dan.
1: Heel druk, inderdaad. 085-029-2222. Want we hebben niemand minder dan Brolin in de studio.
3: What's up?
1: Roermond eigen. Even een vibes applaus natuurlijk erbij.
3: Hey, Roermond AB, sowieso.
0: Daniel klapt niet, hè?
2: Nee, ik ben ook
0: aan het checken. Het is niet bij hem.
2: Ik ben aan het checken of er iemand een beat gaat inzetten.
3: Hij was accountje aan het maken al.
1: Ja. Hij kan inderdaad alleen klappen met zijn castagnettes. Nee, want we mogen Brolin vandaag eventueel on the spot zetten. Ik heb sowieso een lijst met beats, mocht het nodig zijn. Maar ik zou het leuker vinden voor de producers onder ons

0: die aan het luisteren zijn en jij wilt jouw Piet op de radio voor het eerst horen, waarbij gelijk een professionele rapper.
1: Ja, nee, we go. Pak je kans. Erop
0: doen. Ja, man, pak
1: maar
0: je stuur kans.
1: Geen kakabiet.
0: 085. Je kan gewoon appen naar een 085 nummer. Hè? Dus 085-029-2222. En Brolin. Je zegt geen kaka beats. Wat voor beats vind jij dope?
1: Ik ben super veelzijdig qua beats.
2: Het is niet echt een hokje voor
1: zou,
2: deze keer.
1: Ik zou zeggen, check zeker mijn laatste EP. Want dan ga je horen, elke tune is een ander genre. Ja. Maar check je dan mijn Insta waar ik gewoon echt... Ik hou ook van echt rappen. Maar als je me echt vraagt wat is de sweet spot, zeg maar, als het echt om rappen gaat. Dan zijn het wel gewoon... Het hoeft niet per se boom-bap sound te hebben, maar wel een beetje dat tempo. Een beetje zo tussen die 80 en de 100 bpm. Dat is denk ik wel 80 en 95. Dat is wel die sweet spot, denk ik. Een beat moet gewoon moet iets met zich meedragen, man. Er moet gewoon meteen een sfeertje geven. Daar ben ik gevoelig voor. En dat kan alles zijn. Maar het moet wel iets, er moet iets in zitten. Er moet ziel in zitten, anders...
0: Oké, okay, over ziel gesproken in beat. Er is iets wat je wilde doen. Een kort... stukje.
1: Mm-hmm.
0: Zal ik die beat er gewoon bij pakken?
1: Oh ja, zeker man. Yeah? Ja man.
0: You ready?
1: Oké, let's go. Gaan we spitten. Ja,
0: want als we het toch over beats hebben en willen weten wie Brolin verder is.
1: Oké, let's go man. Beat is van Beamer. Natuurlijk. Beste producer van Nederland. I said it. Let's go. Ja. Hey. Kom van tijden van een strippenkaart. Anker status inderdaad. Route leek bepaald, maar sloeg het af en gaf me richting aan. Je gaat pas leren als je zelf op een splitsing staat. Soms zie je

0: old fakers. Brolin, I said it.
1: Dik.
0: Ik zit al werken ze tegen, bro, dan werk ik door. Ja, zoals ik zei, mijn beat is van Mr. Beamer. Dit is een kleine preview van een plaat waar ik aan het werken ben met allemaal featurings. Er staat ook een hele gekke featuring op, maar ik ga nog niet zeggen wie. Maar het is geen kleine naam, want als je weet dan weet je.
2: Live bij ons in de show, dames en heren. Niemand minder dan Brolin.
3: Ja toch, big up,
2: God
3: big up.
2: Goddamn.
3: Heel dope.
2: Maar ja, weet je.
3: Wat een beat ook.
2: De reden dat ik hem dus eigenlijk stiekem ertussendoor heb gegooid, is voor de producers gelijk om te weten van, yo, je hebt deze nu gehoord.
4: Ja.
2: Weet wat je te wachten staat.
4: Ja, dat komt.
1: Je hebt er eentje binnengekregen.
2: Ik heb er eentje ondertussen binnengekregen voor de producers. 085-029-2222. Dat nummer kun je ook gebruiken voor de draaien of dumpen van deze week. Want het is deze week ook wel weer een opgave, moet ik jullie zeggen, hoor, mannen.

0: Ja, het is er toch eentje, hoor.
1: Ja, hoe vaak je hem hoort.
0: Ja, ik ook. Ik heb mezelf erop betrapt. Ik hoor hem voorbij komen en ik ging gewoon los, man.
1: Maar eerlijk, toch staat hij nog steeds achter. Dus willen mensen daar verandering in brengen? Ja, dan moet je gaan stemmen.
2: Een batterij is op, man.
1: Ja, dan houdt het op, man. Dan heb je nog meer accounts.
2: Nee, maar ik kan niet meer switchen. Ik stem altijd 50-50 op.
1: Ja.
0: 085-029-2222. Of check de poll op vibes.show, inderdaad. En straks in de show hebben we natuurlijk ook onze Vibes Seconds. We gaan wat dilemma's voorleggen aan Brolin.
3: Oh damn.
0: Zal ik je alvast één klein dilemmaatje geven om te checken of je... waar je je op kan voorbereiden?
4: Ik heb een vermoeden dat je dat sowieso gaat doen. Dus dat mijn antwoord niet heel erg maakt. Dus dat was al dilemma één eigenlijk.
0: Oké, de eerste dilemma. Als je moet kiezen voor altijd vastzitten in de Randstad zonder ooit nog Limburgse vrij te eten.
4: Het wordt sowieso die andere.
0: Of voor altijd in Roermond blijven, maar je tracks mogen alleen nog lokaal op de radio gedraaid
4: 100%
0: worden.
4: 100% tweede keuze.
0: Ja, je bent geen flyer, man.
4: Nee. De tweede is zeg maar... Nee, de tweede is zeg maar... Ik blijf sowieso in Roermond. Dus als die keuze er is, dan zal ik daar altijd voor gaan.
0: Ja,
4: de liefde is sowieso in Roermond. En ik vermaak me heel goed als ik een showtje heb in de buurt. Dus met die support, ik leef al met dat. Ja, man.
0: Straks nog meer dilemma's in de 5 seconds.

0: flows weer gewoon van De La Soul. Stakes is high, hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En ja, je merkt toch wel gelijk dat Brolin wel een echte rapper is, om het zo maar te zeggen.
1: In de tussentijd ging je gewoon helemaal los, hè?
2: Ja, andere tijd, hè? Gewoon als je een beat hoort en je moet rappen, dan ga je gewoon rappen.
0: Ja, nee.
3: Ja, dat is die ankerstijders, man. Dat is zeg maar, als je van die tijd komt, we hadden het straks even kort over. Dat, ja, je moet gewoon bewijzen dat je kan rappen. Ik kom wel van die tijd, zeg maar.
0: Dus. Ja. Ja, in principe zou je jou gewoon ook zo in een battle kunnen gooien, dus.
3: Ja, ik heb best wel wat freestyle battles vroeger gedaan ook wel, ja. En ik heb heel veel met Dennis, met Menace gechilled. Of ja, is een van mijn beste homies.
1: Dus, noem je er ook een, hè? Noem je er ook een.
3: Dus ook gewoon, ik heb veel van die battles wel meegekregen. En ik ben ook echt een battle rap fan. Dus ja, dat, geen gekke shout, ja.
0: Dope, dope, dope. Hey, je vertelde tijdens de tracks door aan ons van... Je hebt op dit moment eigenlijk alles opzij gezet om je EP af te maken.
3: Ja, niet helemaal. Ik heb een EP gedropt, yeah. Maar ik ben inderdaad nu wel bezig aan een plaat, aan een soort van tape, hoe je het wil noemen. Maar ik had gewoon even heel veel deadlines en ook gewoon, ik heb hiernaast ook gewoon een bedrijf, dus ik had heel veel shit gaande en gezondheid zat in de weg. Dus ik had even gezegd, oké, ik laat heel even alle deadlines vallen en ik wil gewoon even chillen en gewoon muziek maken omdat ik er zin in heb. En sindsdien is het de vetste shit gemaakt, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: Maar EP, dat is in maart, was die uitgekomen, ja.
0: Hoe zijn de reacties? Ik bedoel, is dat wat je ervan had gehoopt? Of?
3: Ik denk dat je als artiest dat nooit genoeg is, denk ik. Ik denk dat je altijd hoopt dat het nog meer doet. Nee, maar zeker. Ja, de reacties zijn super goed geweest. Het was ook echt een super persoonlijk project. Iets persoonlijks heb ik ook nog nooit gemaakt. Dat was ook echt... ondanks dat je een bepaalde sound van me misschien gewend bent, het was alsnog wel echt een andere sound. Heel divers.
2: Heel gevoelig. Ja, heel veel gevoel in. Ja, ik heb het even goed geluisterd van de week.
3: Nice.
2: Maar ja, ik heb zelf moeten leren wat liefde is. Ja.
3: Ja.
2: Dat klopt wel. Dat is wel het verhaal wat erin zit.
3: Ja.
2: Ik vond het mooie muziek, man.
3: Ja. Thanks. Appreciate it. Ja, het begint inderdaad bij het eigenlijk is het verhaal van opgroeien in gebroken gezinnen. Hoe ouder je wordt, wat voor effecten je erachter komt, wat dat allemaal op je heeft. Mm. En wat als je dan zelf aan liefde begint, hè, wanneer je echt denkt dat je volwassen bent en dat je denkt van ik wil gaan settelen, hoeveel van die patronen je eigenlijk hebt gebouwd als klein jochie. En hoe confronterend dat kan zijn en hoe ga je daarmee om. En juist in een gezonde relatie kom je dat pas tegen, weet je wel? Want dan heb je in één keer dat schild en zo allemaal niet meer nodig. Ja, en eigenlijk heb ik daar onbewust een soort van tijdlijn in gemaakt met tunes. En het eindigt heel triomfantelijk met een soort van gevoel van ik heb iets gevonden wat onoverwinnelijk voelt. En daar zit ik nog steeds. Dus
2: ja, dat is mooi.
3: Daar stopt de EP ook. Ja.
2: Ja, dat is mooi.
0: 6 tracks. Mm-hmm. Van Puinzooi, Sorry bij jou, tot aan niemand.
3: Mm-hmm.
0: Op welke van deze tracks ben jij het trots?
3: Dat is altijd die vraag, hè?
1: Hey, dat is kies killing uit een van jouw kinderen, bro. Dat kan toch niet?
3: Kill your darlings.
0: Ik weet.
3: Zo, laat me denken, man. Dit is natuurlijk... Dit is praten over je eigen werk. Maar tuurlijk, ik vind het zelf de hardste shit die ik ooit heb gehoord. Laat me dat voorstellen. Maar, elke track heeft zo'n... Omdat het zoiets persoonlijks is. Elke track is echt gewoon een hoofdstukje, zeg maar. Maar dan, ik denk dat ik toch de eerste Puinzooi ga zeggen. En dat is eigenlijk omdat ik niet had verwacht dat dat de meest beluisterde track van het EP zou zijn. Daar zitten 2 tracks best die best wel poppy zijn ook. En ik had eigenlijk verwacht van tevoren misschien dat een van die meer zou doen. En het eindstand pakt eigenlijk de rauwste en de eerlijkste en de puurste. Pakt 2 keer zoveel streams. Ja, dat is wel...
2: Je verwacht hem wel bij Ledlicht.
3: Ja, bij niemand. Het is ook echt een...
2: Heel toegankelijk sound heeft Ledlicht.
3: Ja. Nee. Luister en heel. Omdat die tune, elke female vocal die je hoort op het EP, dat is ook mijn vriendin die dat zingt. En bij Puinzooi zingt ze echt die hele hoek. Dus dat is ook wel goud, toch? Is wel een extra verbinding of het extra kerstje op de taart.
0: Ja, heel
1: tof.
0: Ja. Zo, ik denk dat ik hem zo meteen als eerste track na de reclame gewoon ga draaien.
3: Let's go, man.
0: En daarna ga ik Brolin nog eens een keer live horen. Want hij heeft ook nog een unreleased track voor ons.
2: Ik heb nog iets hoor, kan goed hoor. Je ging Puinzo live doen, toch?
3: Ja, Puinzo ga ik live doen. Dat is de eerste tune van de EP.
0: Ja, ja, dan ga ik die niet draaien natuurlijk.
1: Dan kunnen we misschien gewoon die beat gooien, weet je?
0: Ja.
2: Ja.
3: Wat die van Puinzo? Ja, die beat heb ik mee. Want die wil ik sowieso live doen.
1: Puinzo hebben nog een beat net gekregen.
3: Oh, zo.
2: Ja, maar die doen we er ook nog bij.
0: Ja,
3: ja. Dan draai je lekker ledlicht.
2: Ja, hij heeft 1,5 uur gereden. Dus laat die maar rappen en geef hem wat doen als stemmer aan, man.
3: Kom maar rappen. Let's go.
0: Je hebt helemaal gelijk, man. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Is powered by Axt. Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
5: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes. More new releases.

0: zondagavond om 9 uur. Hier on Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: We are Galaxy Radio.
2: On FM, DAB, and in the free radio app.
3: This is trendsetter, whatever she do, they right. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they right.

0: Olin. En Let Licht hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En ja man, een pokoe hoor. Damn.
1: Ja, een tune is dit hoor.
0: Ja.
1: Dit mag echt gewoon in de Galaxy playlist, vind ik.
2: Doen. Doen. Ja. Ja. Shout out naar Elysias voor die beat trouwens.
0: Ja, sowieso. We gaan ervoor zorgen dat die in de playlist komt. Sowieso gruwelijk. En ja, we hebben voor de reclame eigenlijk ook al beloofd dat we je een vragenvuur gaan voorleggen. Maar dat is zo meteen in de show. Want van ditzelfde EP, ik heb zelf moeten leren wat liefde is, heb je meerdere tracks gemaakt. 6 tracks om precies te zijn. Een van die tracks, ja, ik zei het eigenlijk voor de reclame dat ik die wilde draaien, maar die ga je dus dan toevallig alweer live doen hier bij ons in de show. En ja, ben jij er klaar voor?
2: Let's get it, born ready.
0: Dames en heren, geef hem een vibes applaus, want hij is natuurlijk nog steeds live hier bij ons in de show. Woehoe. Niemand minder dan Bronin.
2: Yes. Ben Zoe. Hey. Check. Ik heb mezelf voor je liggen vliegen. Kan niet bouwen op mensen die liegen. Kan niet vertrouwen, wil stiekem niks liever. Ik heb de traumas nog steeds op mijn hielen. Wil accelereren, maar stond in de file. Kende geen thuis en ik kende geen liefde. Was roekeloos, ik had niks te verliezen. Maar is het een keuze? Als je niks hebt om uit te kiezen. En ik heb gelogen, zodat psychologen

Dat is het kind in mij dat schreeuwt soms. Een kind met pijn dat bang is dat het nooit meer geheeld wordt. Maar ook een man met angst die bang is dat het te veel wordt. Maar I guess it is what it is. Want ik ben een man als ik doe alsof. Maar als ik jank dan ben ik een bitch. Maar het is de omgekeerde wereld. Dus beter zeg ik je niks. Je herkent me niet zonder die lach. Dit is een masker, niet mijn gezicht. Shit.

0: Ja.
1: Ja, bij ons in de show, dames en heren, Brolin!
0: Ja, dat is mooi, man.
2: Dit, hoor.
0: Dat is mooi. Ja. Ja, boys.
2: Ja, man.
0: Ja, boys.
3: We gaan bijna... sprakeloos zijn.
2: Ja, eigenlijk moet je niet veel zeggen.
3: Mooi gezongen.
2: We wel.
0: Appreciate it, man. Thanks.
1: We zeggen inderdaad niet veel. We mogen Brolin ook nog eens een keertje zo meteen on the spot zetten. Dus hou me aan hier bij
0: Vibes. We zijn warm gedraaid, man.
4: Hello? Where were you? Oh, you were...

0: 1 plus 1 hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En ja.
1: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
0: Ja, en in deze Vibes Talks gaan we richting de Vibes Seconds. Vragen die je binnen 5 seconden dient te beantwoorden. Nou ja, het is geen verplichting, maar het zou fijn zijn. Mocht je terug willen komen op vragen, dan kunnen we dat daarna nog een keertje doen. Ben je ready?
2: Ja, let's go.
0: Want je had net eerder al een klein voorbeeldje over de fly en de tracks op de lokale radio. Maar je volgende videoclip, die schiet er tijdens de absolute chaos van de Roermondse kermis of in de serene rust bij de kapel in het zand?
2: Fun fact, kapel in het zand, want daar staat mijn ouderlijk huis. Dus let's go. Heb je een fun fact ontdekt?
0: Je woont in de kapel?
2: Nee, niet in de kapel, maar die wijk heet ook kapel.
0: Okay.
2: In het zand. En die, 100 meter van die kapel af. Ja.
0: Super dope.
3: Hey, andere vraag. Een trek in het Roermonds doen, in het Roermonds dialect, om je roots te eren. Of toch stiekem kiezen voor het Nederlandse hitje die je zou kunnen scoren?
2: Popcorn in Limburgs, ja, dialect. Ja?
3: Ja.
2: Ja.
3: Mag je straks misschien wel uitleggen.
2: Kom ik zo.
3: Dit is wel een goede.
0: Ja. je dikste track ooit schrijven in 5 minuten op een bierviltje in de kroeg, of er 3 maanden lang bloed, zweet en tranen instoppen achter je bureau?
2: Eerste. Ja, ik schrijf hem wel op een bierviltje.
0: Ja?
2: Ja, okay. Leuk.
3: Volgende, deze is mooie. Schrijven vanuit pure diepe frustratie, wat je eigenlijk wel een klein beetje al hebt gedaan natuurlijk, en pijn. Of schrijven vanuit totale rust, geluk en financiële vrijheid.
2: Oh, daar stel je me eentje, want die is super. Ik mag er niet op ingaan, hè. Dan toch de tweede.
3: Ja?
2: Ja. Doe ik ook, ja. Mooi. Kom ik ook wel op terug.
3: Ja.
0: Oké, optreden voor 50.000 man die de tekst van je hit niet kennen. Of optreden voor 50 man die elk woord van je
2: 50
0: track.
2: 50 man die elke track meezingen, all day.
0: Ja, toch?
2: All day.
0: Oké.
3: Oeh, ik zit hier te kijken, maar ik kijk naar de vragen en dan weet ik niet zeker of dat zo is. Ik hoop dat je goed je research hebt gedaan.
0: Ik hoop het ook.
3: Want anders gaan we nat, hè. Ja. Maar daar komt-ie. Het legendarische Pinkpop Festival mogen afsluiten als eerste Limburgse hip-hop act ooit. Of een uitverkochte show in de AFAS Live die volledig in de teken staat van jouw Roermonds verhaal.
2: Ga ik toch voor die AFAS, denk ik.
3: Mooi. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ik hoor je wel, maar ik ben ook wel weer benieuwd naar wat hij gaat zeggen.
2: Ja,
3: we mogen het
2: allebei
3: niet horen.
2: Crazy, shit, man.
3: Allebei dope, hè?
2: Doen ze allebei, fuck it.
3: Nee, maar je moet kiezen.
2: Ja, toch die tweede, maar.
0: Oké, de laatste, denk ik.
3: Ja, toch? Ja, man.
0: Een track uitbrengen die. Oh nee, sorry. Moet het thema van je volgende project zijn de pijn van het verleden loslaten of het gevecht tegen het systeem die ons klein houdt?
2: Ik heb, die eerste heb ik onlangs gedaan. Nee, dan doe ik dat liever nog een keer.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat waren de 5 seconds, dames en heren. Ja. Je hebt het goed gedaan. Ja, we kunnen natuurlijk niet zeggen of het goed of fout is natuurlijk, maar...
3: Het is een keuze.
0: Het is
2: Kom maar, lekker alles uit. Check me maar.
0: Je wilde terugkomen op een paar vragen volgens mij.
2: Ja, maar mijn geheugen is niet fantastisch.
0: Laten we hem even helpen, want jij had er net een vraag.
3: Roermonds dialect of Nederlandstalige hit. En de Koosie niet voor de Nederlandstalige hit. Hij wilde wel echt zijn roots eren. En dat vind ik ergens ook wel weer mooi. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, waarom pak je ook niet die shine? Maar... dicht bij je hart blijven is altijd belangrijker dan shine pakken, vind ik.
2: Ik denk dat het is omdat, ja, je zei echt een Nederlandse hitje. Weet je wel, dan ga ik in mijn hoofd, weet je wel, zo'n standaard
3: hitje. Jij denkt gelijk
2: Suzanne
3: Donnie met Donnie.
2: Zo'n Suzanne en Freek type shit maken, zeg maar.
3: Ja.
2: Hadden we toevallig net over dat, ja, die drang naar die, om helemaal een hit te scoren met iets wat niet super dicht bij me ligt. Ja, daar heb ik niet meer zoveel, dat interesseert me niet zoveel. En toevallig, zeg maar, met het alter ego Maaike Romeun, zijn er wel wat ontwikkelingen om met Vaste Loven, met de carnaval.
3: Ik hoor het alweer.
2: Wat uitstapjes te gaan maken. En dat is dan een plat dialect. Dus daar ben ik toch wel mee bezig. Dus let's get it. Ja,
3: ja man, mooi. Ja, en we hadden natuurlijk eventjes ook die vraagstelling van Pinkpop Festival mogen afsluiten. Ja. Of AFAS, hè, die dan gewoon in geel ja, eigenlijk in je eigen stijl mag gaan doen.
2: Ja, kijk, en je benoemde dat ook specifiek Roermonds verhaal. Kijk, ik draag Roermond echt overal. En ik geloof ook dat je niet weg hoeft uit een kleine stad om toffe shit te doen, zeg maar. En dat is ook waarom ik zoveel praat en ben in Roermond en investeer. Dus Pinkpop is natuurlijk super dope en daar wil ik super graag een keer staan. Maar als ik dan in de AFAS Roermond zo kan representen, ja, dat is nog beter voor Limburg dan dat ik als eerste Limburg-artiest daar sta.
4: Maar dus zou je dan allemaal Limburgers in de AFAS willen of gewoon iedereen?
2: Gezonde mix. Laat ze ontmoet elkaar maar eens, zodat je meer leert dat Limburg niet alleen één stad is.
4: Ja, ik bedoel, hij is scherp, hè?
3: Het was niet lekker, hè, Marv? Hey, als je alle Limburgers over één kam gaat scheren, krijg je deze, hè?
4: Sorry, man. Roermonders.
2: Roermondenaren. Is oké, man.
4: Ik ga mijn research inderdaad wat mee te doen, man. Sorry.
2: All good.
3: Ja, waarom? Van joh, vriend. Gooi je weer voor de leeuwen.
4: Gelukkig. Hey. Was er nog een vraag trouwens waar je op terug wilde komen?
2: Kun je ze snel nog, wat was dat? Want volgens mij ergens in het begin ook eens. Maar,
3: ja, ik zit ook even te kijken. We hadden de clip had je volgens mij gesteld.
4: Optreden voor 50.000 man die de tekst van je hit niet kennen. Of
2: kleine showtje. Nee, ja, kleine showtje sowieso. Ja. Ik wil mensen bereiken met muziek. En als er 50.000 staan, maar die zijn helemaal niet bezig mee. En die denken, wie de fuck is deze guy?
3: Ja.
2: Ja, dan,
4: maar als je de kaartverkoop zelf doet, dan tikken die 50.000 man.
2: Maar dat stond er niet bij, hè?
3: Ja, ik hoor
5: dat
3: al.
5: Dat is een andere stelling.
4: Ja, dat is waar. Nee, man,
2: we gaan alle principes aan de kant.
3: Mark, ik ga je heel
4: en
3: beetje
4: de bar omzet natuurlijk ook in je eigen zak.
3: Ja, ik ben even timekeeper, hoor. We moeten die beat in gaan gooien.
4: Ja, dat was het volgende
3: want
4: nu.
3: Ik ben een beetje bang dat de lange wat wil je doen, het wel gaat worden. Dus,
4: ja, je hebt nog 2 minuten om de stem op te draaien.
3: Een beetje opgelet.
2: Oh, de lange versie. Ja.
4: Maar, dames en heren, we hebben op ons Galaxy app telefoonnummer ook nog eens 085-029-2222. Aardig wat beats binnengekregen. Alle producers die hebben meegedaan, sowieso dankjewel voor deze. Want dit was jouw kans om een professionele artiest op een beat van jou live op de radio zelfs te horen. En we hebben er eentje uitgekozen. Niet de minste. Hij is volgens mij van
3: Christo, Amsterdam.
4: Hey.
3: Ja.
4: Roermond, Amsterdam in de maak hier zo, dames en heren.
3: Let's go,
4: het hier zo. Brolin on the spot hier zo, dames en heren.
2: Yeah. Kun je dan maar zeggen, die bier beseffen dan ook. Maar kan die bier een klein beetje harder in mijn hoofd, man? Shee, oké. Hey. Hey, check. Hey. Het hek is van de dam, dit is de wet van Murphy. Maar een echte vent die zeurt niet. Eenmans aan het front, want de rest die durft niet. Grappen maken stakken vaak, maar doen als Bert en Ernie. Ze staan niet recht achter om woorden, schrijven letters cursief. Ik voel me net Van Percy, ik blijf altijd gunnen. Zelfs mijn laatste kebab, ik kan toch niet dunnen. Hoofd cool, maar als ik het op je kop gemunt heb, dan gaan alle koppen rollen alsof ik tonnen invest. Ik zie een hoofdrol van mij, ik zie het grote plaatje. Alleen als ze geknikkerd is, wordt er geschoten samen. Waarom doet kloontje alsof ze ook soldaat is? Geen loze praatjes op één lijn zonder kook op tafel. Draag het op mijn rug als een dromedaris. Kom maar testen of mijn story waar is. Geen droge praat, nee, check de promilages. Ik hoef nooit te braken, toch doet hij dit voor overgave, hoor.
4: Live bij ons in de show, dames en heren. Niemand minder dan Brolin.
3: Lekker, man.
4: Hey, super.
3: Ik zou bijna zeggen, Christo, bel die gast. En we gaan even connecten met z'n tweeën.
2: Link wel, zeker.
3: Ja, toch?
4: Ik wou net zeggen, inderdaad. Want dit is wel een Amsterdam-Roermond-connectie in de maak, denk ik.
3: Ja, dat was wel lekker, hoor. Dat was wel lekker.
4: Super.
5: Vast één Amsterdammer in de AFAS.
2: Kijk,
3: zo is dat.
4: Dan ben ik daar, hè?
5: Oh ja, ja, ja.
2: Deal. Moet je wel nog romans leren.
3: Ja, maar dat gaan we doen.
4: Ja, man, Brolin, super dope dat, dat je er was.
2: Thanks for having me, man.
4: Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Heb je kunnen viben?
2: Viben sowieso. Ik vond het super gezellig, guys. Laat me nog zeggen over de plaat waarmee ik bezig ben. Daar staan wel echt gekke namen ook. Die ene hou ik nog geheim. Maar er liggen pokkers met Skeren Boos, met Mac. Whitebot staat erop. Jani staat erop. Soap staat erop. Smitje komt waarschijnlijk erop. We zijn aan het koken. Missa staat erop. Gekke dingen, man.
3: En die andere is geen kleine, hè?
2: Dat is geen kleine. Nee.
3: Ja.
4: Dankjewel, man. Waar kunnen we jou trouwens nog allemaal vinden?
2: Overal op de naam Brolin. B-R-O-H-L-I-N.
4: Ja, alle social media kanalen. Zoek de man op en ga zijn laatste EP checken. Dankjewel, man.
2: Thanks for having me, man. Much love.
4: Ja, have
2: man.
4: A good one. Terug naar richting Roermond.
2: Ja, toch. Terug naar ergens in Limburg.
4: Ja, sorry, man. Ik ga Limburg voortaan echt bij steden en dergelijke.
2: For real, kom hangen, man. Dat is gezellig.
4: Dope. Hou ik je aan. Drijf bedankt. Daniel, bedankt.
3: Graag gedaan, man. Jij bedankt weer.
4: Graag gedaan, man. Ons rest nog de laatste draaien of dumpen. Nou ja, de laatste. We moeten de einduitslag laten weten. Ja, dus laat maar horen, man, Daniel.
3: Ja, weet je. Mensen die gaan toch wel voor pure nostalgie. Want met 59% hebben we gewoon wat wil je doen dan? En wat wil je doen dan? Dan wil je die pokkel gewoon horen, toch?
4: Hey, dat is.
3: Let's go.
4: Wij checken jou volgende week weer bij een nieuwe uitzending van Vibes hier op Galaxy. En dit is dus de Party Squad. Wat wil je doen? Wij checken jou. La!

0: bij Axt.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip-hop, R&B, afro and dance hall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Chaos to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
8: Nieuwsbaum in ice.
9: Het oog valt ook wat.
10: Ja, dat begrijp ik, maar...
9: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
10: Nou.
1: Kan het nog gekker?
5: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
11: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
11: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
12: This is Galaxy. It's 11 p.m.
13: Dit is het Galaxy News. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the coach, Sugar.
14: Wat is er gebeurd?
15: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
16: Als aannemer, veel stress.
15: De man die door iedereen wordt begeerd.
16: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
15: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
17: Waar de fuck was je?
15: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
18: Wat was je van plan dan?
16: We praten thuis, oké.
15: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
19: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
15: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
15: Vanaf 17 september in de bioscoop.
6: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
4: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
13: Kom maar binnen, jongens.
11: Kom binnen, mannen.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
6: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
5: We are...
3: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
5: Let's go. Rose's Choice.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
2: Hey, ik ben Danny van Flava in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crump Snatcha. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Homes, you know what I'm saying?
4: This is
5: the sound!
4: Galaxy Radio.
6: Turn up that hip-hop.
7: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody.

0: Yeah.
1: Galaxy Radio.
2: On FM, digital radio, and online.
3: Ilias of the beat. Ilias of the beat.
4: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

Bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschaad op formulier. Alleen

loop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de CarJ en DNA show.
5: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
6: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
5: Dat is de B. Ik hoor hem al! Als jullie luister goed, zet je radio een tandje harder.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. We are
5: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
8: This what we sound like, baby.
1: Let's go.
4: Galaxy.
9: Yeah. Hottest station in the city.
2: Online on Galaxy.radio.
10: All right, now let's get back to that hip hop.